0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 3:00.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Zuid-Hollandse Den Horen staat een bedrijfspand in brand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral hard gewerkt om ervoor te zorgen dat andere gebouwen niet in brand vliegen. Het getroffen bedrijf maakt mechanische skibanen. Er komt veel rook vrij bij de brand die over de snelweg A4 trekt. De Duitse defensieminister waarschuwt voor de toename van polarisatie en verdeeldheid in Duitsland. Als mensen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en daar zelfs ruzie over maken, is niemand meer veilig, zei hij op een lezing in Berlijn. Hij noemde Finland als ultiem voorbeeld waar juist veel verbondenheid is tussen mensen. Er zijn nog 2 mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het weer van Weer Online? Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan. Ja. Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden. Maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zeevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja, van Jumbo.
5: Doe het lekker zelf met Gammaverf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gammaverf.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Radio NL.

0: Dit is Radio NL.
1: Geef mij maar de schuld van alles wat je wilt. En daarna dan een nacht om het goed te maken.
2: Ze zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik weet.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een grote loods is vannacht uitgebrand in Den Horen, vlakbij Delft. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw en er kwam veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Roetdeeltjes kwamen tot een kilometer verderop neer, maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen gisteravond. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vannacht met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4 uur. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Ja, Radio NL.

Vanaf de vrijheid is ons hoogste ideaal. En daar heeft het nog niet aan geschokt. En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt niets tekort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou dan is er

ander verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meeting of

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Den Horen, vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand ook veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd werden gedaan. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak duurde 4 uur... doordat er in de rust zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok. Frankrijk won wel met 3-0 en is door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Noorwegen, dat moeizaam won van Senegal met 3-2. Vrijdag speelt Noorwegen tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en zomerse dag met 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer, met vrijdag plaatselijk 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2+3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2+3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloerbaar Plus en de Big One, ook 2+3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Goedemorgen, 6:06 op deze dinsdagochtend, 23 juni, bij de ANWB deze ochtend. Bianca, goedemorgen.
16: Goedemorgen Lars. Er staan voorzichtig al wat files, de eerste van de ochtendspitsen. Die hebben te maken met de afgesloten wegen. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is het druk tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Verkeer moet daar natuurlijk rekening houden in die omgeving.
13: Voor maar €49 per maand, dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Goedemorgen, 6:06 op deze dinsdagochtend, 23 juni, bij de ANWB deze ochtend. Bianca, goedemorgen.
16: Goedemorgen Lars. Er staan voorzichtig al wat files. De eerste van de ochtendspitsen die hebben te maken met de afgesloten wegen. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is het

0: Vanwege werkzaamheden. De A27 wordt ook gewerkt van Breda naar Utrecht. Tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen is die dicht. Voor die afsluiting sta je nu ook al een kleine 10 minuten in de file. En we verwachten daardoor nog wel wat meer extra vertraging vanmorgen. Flitsmeister meldt 1 flitser op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij hectometerpaal 13,6.
1: Bianca, dankjewel.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ah, kunnen we beginnen met deze dinsdagmorgen. Jouw tekst of audio-appie mag je doorsturen via de app van Radio NL.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

0: Samuel Wilton en zijn Dansen met de Duivel.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. 13 over 6 op de dinsdagochtend. 23 juni is het vandaag. We staan aan de start van een gloednieuwe dag. Nieuwe dinsdag. Een warme dag dat weer op ons te wachten staat. Met net als gisteren code geel in het land vanwege de warmte. Code geel voor de drie noordelijke provincies. Verder voor midden en zuid code oranje. Dan heet het ook geen warmte meer, maar hitte. Dus voor extreme hitte wordt de code oranje afgegeven vandaag. Temperatuur wordt namelijk wel 32 graden. No, no, meisje. Vorig jaar was daar nog niks mee aan de hand. Code oranje geldt vanaf morgen 12 uur. Code oranje voor het midden en het zuiden. Goed, even een blik op het nieuws van deze dinsdag, de 23e. Het klinkt misschien erg tegenstrijdig, maar hackers zijn minder succesvol bij Nederlandse bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder 777 bedrijven. Zeker zo'n 6 op de 10 bedrijven in ons land kregen de afgelopen 12 maanden te maken met een cyberaanval. Denk hierbij aan phishing mails, malware of, nou ja, zoals we bij de Odido bijvoorbeeld kennen, een datalek. Dat is aanzienlijk minder dan de jaren daarvoor. Hoe dat precies kan, dat is niet bekend. Waarom Nederlandse bedrijven minder vaak de dupe zijn. Maar een einde aan die datalekken en phishingmails, alles erop en eraan, is nog zeker niet in zicht. Opvallend wel, want in tijden waarin het nieuws over grootschalige datalekken je juist om de oren vliegt, zegt ABN AMRO, oh ja, het valt eigenlijk ook best wel mee in Nederland. Terwijl als je gegevens op straat belanden, ja, misschien ben jij een van de vele gedupeerden van die Odido-lek. Ja, dan voelt dat extreem onveilig, weet je wel. Nou, ze richten zich nu ook wel een klein beetje op een andere techniek, namelijk om een kloon van jou misschien of van iemand anders te maken. He, om een bekende stem, om daarmee iemand op te bellen, daarmee te kijken of ze je kunnen oplichten. Maar we zijn in Nederland best goed beveiligd, aldus ABN AMRO. Dan even naar Utrecht. Daar is het namelijk vanaf 10 juli niet meer toegestaan om in de bebouwde kom 50 km per uur te rijden. Het gaat om in totaal 270 wegen in Utrecht. Daar gaat de snelheid omlaag naar maximaal 30 km per uur. Dat heeft alles te maken met verkeersveiligheid. En zeer waarschijnlijk ook met fietsers die je dan om de oren kunnen vliegen. Het op nog 30 km per uur, mensen. Amsterdam heeft dat bijvoorbeeld ook al, toch? Daar mag je ook maar 30, ja. Ja, en dan over de flexflitsers. Zo'n duizenden bekeuringen worden erdoor uitgedeeld. Maar nou wordt de vraag gesteld, goh, verandert het rijgedrag ook echt? Hè, dat heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met die 30 km per uur. In dus Amsterdam, maar bijvoorbeeld binnenkort ook Utrecht. Vanaf 10 juli is dat daar raak. Flexflitsers, focusflitsers heeft ook te maken met het telefoongebruik. De flexflitsers controleren alleen nog maar op je snelheid. Focusflitsers doen snelheid en telefoongebruik. En kunnen zomaar ergens opduiken. Maar dan wordt daar dus onderzoek naar gedaan. Er is namelijk niet zeker of het telefoongebruik daardoor ook echt minder wordt. Omdat het moeilijk in kaart te brengen is. Ze kunnen het nog maar net meten, zeg maar, hè, met die palen. Alleen dan wordt dus ook gekeken van ja, goh, hey, nou staan die apparaten er wel. Maar op plekken waar die apparaten er niet staan. Is het daar ook anders, ja of nee? Conclusie van het complete onderzoek. We gaan er niet achter komen. Nou, dat is wel lekker om mee te beginnen.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Ik ben slechts de boodschapper, hè? Hey, don't shoot the messenger.

0: Maar de titel van dit liedje is het belangrijk dat je de klemtoon op de juiste plek legt. Het is niet op fietsen, maar het is op fietsen. Dat komt dan weer vanuit de Drents, zeg maar. Skik bij Radio NL. Daarvoor Monika. Jannes. 7 minuten voor 6:30. En we gaan naar onze app. Daar is Ad voor de spreuk van vandaag.
1: Goedemorgen, Las. Goedemorgen, Klipke.
0: Goedemorgen.
1: Ah, lekker bakje koffie. Het is weer dinsdag, jongens. En de spreuk van vandaag die luidt... Het kost tijd om te leren dat je alleen kunt zijn zonder eenzaam te zijn. Maar wat je dan ervaart is vrijheid. Oh. Ik wens iedereen nog een prettige dinsdag. Doe rustig aan, drink genoeg en welterusten.
0: En welterusten, goed hydrateren inderdaad, dat is een goede les. Dank u, Ad. En tot morgenochtend gaan we verder in onze...

0: ook jouw tekst of audio-appje welkom is via onze app. Wat wil je Nederland meegeven op deze dinsdag? Stap op het podium en laat van je horen. De regie bijvoorbeeld van Delano. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, lijstje. We zijn weer onderweg naar Meppel. Ik heb 6 maanden dicht bij huis gezien. En nu moet ik weer een keer ver weg. Jammer, jammer, jammer. Graag in Marco Bezato, mijn dochters. Dat is ook wat in. Rititi, succes iedereen vandaag.
0: En jij succes dan al ook Delano. Hey. Weer vroeg onderweg. Martin die meldt zich. Goedemorgen allemaal. Op naar een prachtig mooie dag. Sjouk is erbij. Goedemorgen. Alle harde werkers, let goed op jezelf met de warmte van deze dagen. En inderdaad, goed blijven drinken. Dat is een goeie.
2: Hoi, hoi. Lossie van de Hek. Ja, ja, ja. Daar gaat hij weer op deze dolle dinsdag. Niks is door de wandelende vloer. Ook met warm weer zijn wij ook weer wel paraat. Ook al in het stadje Beelnaat. Lassie, laat die mensen maar weer voorbij komen. Mensen maken een mooi warm dagje van.
0: Ja.
2: En tot morgen maar weer. Houden. Houden we dat maar weer. De show was klaar.
0: En tot morgen. Nou, kreeg ik vanmorgen vroeg een melding van PostNL. Daar is post onderweg. Ja, dan moet ik altijd op klikken, moet ik altijd kijken. En toen zag ik daar bovenin, dan krijg je zo'n vakje met wat er dan aankomt en zo. En toen zag ik daar bovenin van, goh, hey, het is warm. En dat betekent dat onze bezorgers vandaag extra pauzes krijgen. Geef ze ook gerust eventjes een beetje koud drinken of een lekker ijsje. Dan houden we het hoofd koel met z'n allen. Vond ik wel een mooi initiatief. En nou moet ik zeggen, ik heb afgelopen tijd ook geen bezorger aan de deur gehad. Maar ik zou er ook geen seconde aan hebben gedacht, zeg maar. Om, als iemand over de vloer komt om iets te fixen of zo, weet je wel. Als een loodgieter voorbij komt, dan ja, tuurlijk. Nou ja, goed, wil je een bakje koffie, dat is natuurlijk standaard. Maar wil je een koud colaatje, dat kan je natuurlijk ook altijd aanbieden. Vond ik wel een mooi gebaar. En dat hoeft niet alleen bij iemand te zijn die inderdaad ook daadwerkelijk over de drempel jouw huis binnenstapt. Maar de postbezorger, ja. En nou roepen we dat om en dan staan ze zo meteen met 17 blikken cola in een wagen. Hey. Lekker voor het statiegeld. Zie je het gewoon als een beetje verkapte fooi of zo.

0: Je maakt namelijk kans op een nieuwe televisie. En ook in het ochtendprogramma kunnen we jou misschien wel een plaatje geven in het elftal. Als je mee wil spelen met de actie van deze week, dan stuur je een appie met daarin voetbal. Bellen we je vlak na 6:30 misschien wel terug?
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Anita Berends.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
2: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
9: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op ProStop.nl.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Oranje fans opgelet. KPN heeft

0: Enk-fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Enk.
1: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
0: en natuurlijk deze.
1: De vlam in de pijp.
0: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
2: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm. Dit is Radio NL.
3: Altijd aan Radio NL.
2: Altijd aan
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: Vanochtend overwegend droog. In het zuiden komt wat hoge bewolking voor. In het noorden is het al lekker zonnig. En vanmiddag schijnt de zon volop. Overal dan wel. Temperaturen vandaag zo'n 25 graden in het noordelijk kustgebied. Tot 32 graden plaatselijk in het zuiden. Morgen wordt het warmer dan vandaag. En dan gaat de temperatuur richting een graad of 36. Gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Problemen bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal toen een flinke onweersbui losbarstte. De wedstrijd in Philadelphia werd 2 uur stilgelegd en een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0. In Montreal, Canada, zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Het gebeurde in een Joodse wijk. En het wordt heet vandaag en daarom zijn er in Amsterdam 12 speciale plekken waar je even kunt afkoelen. Het kan bijvoorbeeld in een bibliotheek, een kerk en een supermarkt. De hond mag ook mee.
4: Ach, nou hé, dat is vijf al bello. Ben jij een beetje... Nou, ik vind je eerder een kattenvrouw, als ik eerlijk mag zijn, Bianca.
6: Dat, oh, ja. Hoe komt dat?
4: Nou ja, ik weet niet, maar dat beeld heb ik een beetje bij jou.
6: Het is een gevoel.
4: Ik kan het ook mis hebben.
6: Ja, nee, ik heb een hond. Dus,
4: je hebt een bello.
6: Ik vind katten hartstikke lief, hoor. Ik heb een bello, maar hij heet Rokus, die van mij.
4: Hoe?
6: Ja, Rokus heeft het ook wel warm, hoor, moet ik zeggen. Maar dat is allemaal onder controle. Die blijft lekker, vooral binnen. Deze dagen.
4: Alles onder controle.
6: Nou ja, goed. Op de weg dan maar. Daar is het ook nog redelijk onder controle, waar het niet dat de spits begonnen is. Met vooral vertraging nu op de A4 naar Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude-Dorp. Daar is de vertraging 20 minuten. Het is daar ook extra druk door de afgesloten A44 naar Amsterdam. De A27 van Breda naar Gorkum heb je 10 minuten oponthoud voor knooppunt Gorkum. Heeft ook met de werkzaamheden daar te maken. En het is al druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. Vertraging is bijna een kwartier. Verder meldt Flitsmeister flitsers op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 68,9. En op de A16 van Breda naar Rotterdam bij 52,0.
4: Dank je, Bianca. En tot zometeen weer.
6: Tot zo.
4: Gaan wij eventjes voor het WK voetbal van deze morgen. We hebben namelijk ons eigen elftal samen te stellen. En er staat een televisie op het spel. Dat kan je winnen. Dat doen we samen met de Dikdakkers. We gaan even bellen, want we hebben aardig wat plekjes vrij in ons elftal. Vandaag en morgen mogen we daar nog plekken in vergeven. Even horen.
7: Met Tineke.
4: Tineke, zei je. Goedemorgen, met Lars van Radio NL.
7: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Alles goed, Tineke?
7: Ja, hoor.
4: Ja, hoor. Waar kom je vandaan?
7: Beetje last van de warmte. Uit dieren.
4: Dieren. En hoe hou je het onder controle dan, die warmte?
7: Met waaiers en alles potdicht.
4: Ja, jij zit in het donker de hele dag.
7: Nou, bijna.
4: Ja, maar dan 's avonds moet je juist het meest ventileren natuurlijk, hè, als het buiten een beetje afkoelt.
7: Dat doen we ook.
4: En hoeveel graden is het ongeveer binnen als het dan zo warm is buiten?
7: Nou, tussen de 27 en 28 graden, denk ik wel.
4: Nou ja, dat vind ik toch best wel warm, Tineke.
7: Ja, dat klopt. Maar ja.
4: Ja.
7: We hebben waaiers, hè. Dus,
4: Jij zit gewoon inderdaad echt vlak voor de ventilator, zo min mogelijk kleren aan en huppatee.
7: Justum.
4: Ja, Tineke. Sorry. Tineke, ik moet even ter zake komen. Want we gaan je namelijk wel een t-shirt aantrekken. Het voetbal, het elftal t-shirt. Er zijn nog aardig wat plekjes vrij voor het elftal wat we samenstellen. Het kan dus zijn dat wanneer de dikdakkers hier komen, een balletje pakken met misschien zelfs wel jouw getal, jouw rugnummer. Alleen, daarvoor heb ik wel even een rugnummer van je nodig. Er zijn een paar bezet. Dat zijn de 1, de 2, de 6 en de 7. Verder kan je alles kiezen tot het getal 11. Dus wat heeft de voorkeur?
7: 10.
4: Jij wil gewoon in de spits, gewoon voorin.
7: Ja, tuurlijk.
4: Ja, jij denkt die Depay, die kan ik wel aan.
7: Ah, ja, joh.
4: Ja, wat vind je van Depay?
7: Ja, hij doet het wel redelijk goed.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja, hij doet het. Nou ja, goed, zijn er meningen over verdeeld. Maar goed, iedereen zijn eigen bondscoach natuurlijk. Tineke, we zetten jou op nummer 10.
7: Oké, dankjewel.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
7: 10.
4: Tineke, natuurlijk. Goed.

0: Frans Bauer, Django Wagner, heb je al genoeg genoten? Het is 6:15. Goedemorgen op de dinsdag. 23 juni is het vandaag. Zometeen kunnen we onze Tini van de receptie weer onder de douche zetten. Ze is uit het protest en we hebben het niet meer over haar dwarsfluit. Dat zij prachtig kan spelen. Dit is ook Tini. Ik verdenk er ervan. Gekkigheid natuurlijk. Alleen ze lalt zo meteen weer een liedje voor ons. Aan jou de vraag welke dat is. Dat zometeen. Dan kunnen we dat laten horen aan je.
1: Hey Laske, goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, het is weer dinsdag. Dus de pappendag hebben we ook weer achter de rug.
0: Ja.
1: Dus we gaan nou weer 4 dagen werken. En dan hebben we weer 4 dagen vrij. Hè? Dus nou, goed verdeeld zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Nou, ik zou zeggen iedereen een fijne werkdag. Laske, fijne uitzending, jongen. Ciao de Waco, Rietti en tot morgen.
0: Andreas had ook wel te boeken als dubbel A. Ambtenaar Andreas.
2: Hey, goedemorgen Lars.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: Met Lars van Dijk.
0: Nee, dat is gekkigheid. Heb je lekker voor elkaar, kiddel. Doe je goed.
4: Goedemorgen, laat je Koen nog zingen in de teel zetten. Ja, ja, het wordt vandaag gigantisch warm. Code oranje, dus ik zeg mensen goed drinken. En lekker rustig aan doen en geniet van het mooie weer. Ik zeg groetjes en tot morgen maar weer.
0: Tot morgen. Ja, code oranje is dus vanaf 12 uur morgen. Dus het is vandaag nog kalm maandag, kalm dinsdag. Het is vandaag slechts code geel. Ik heb het even opgezocht, want voor mijn gevoel is dat... Nou ja, is het compleet overtrokken? Dat moet je natuurlijk ook niet zeggen. Want natuurlijk zijn er heel wat mensen, genoeg mensen die er last van hebben. En zijn er aardig wat werkzaamheden die eronder lijden. Maar ik dacht, hebben we nou wel eerder zo'n weercode gehad vanwege hitte, vanwege warmte? Nou, dat is dus inderdaad wel zo. Volgens het KNMI is dat eerder afgegeven in code oranje gaat het erom. 2018, 2019, 2020, 2022 en in juni 2025, dus vorig jaar nog gewoon, is er inderdaad code oranje afgegeven vanwege extreme hitte. Maar op een of andere manier voelde het als iets nieuws. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar... ja, nou ja, goed. Of het nou nodig is. Nou ja, er zullen vast genoeg mensen zijn die erover nagedacht hebben natuurlijk. Daar niet
5: hey,
0: van, maar...
5: Hey, Lesje, goeiemorgen. Ja, we zijn er wel, hoor. Ja, ja, ja, wat is even weer geleden. Maar dat maakt niet uit, jongen. We zijn weer aanwezig. Ja, Lesje, kom van toch wel lekker weer zo, hè. Het is goed vol te houden. Ja, ja, ja, ja. Ik kan daar wel aan wennen. Dus, maar ja. Het enige jammer is dat dat werken zoveel tijd in beslag neemt. Anders ja. Had ik er nog meer van kunnen genieten. Maar goed, we gaan eens even kijken wat hij op me gaat brengen vandaag. Ja, even kijken. En dan ga ik eens kijken bij de koffieautomaat als ze nog wat te zeveren hebben tegen me. En dan gaan we maar weer eens aan de gang. Dus ik zou zeggen, iedereen maakt er een mooie dag van. Dat ga ik ook doen. En dan gaan we toch wel weer een beetje genieten van het mooie weer.
0: Dat doen we.
5: Dus, hey, tot morgen. Houdoe.
0: Houdoe erop en een mooie dinsdag. Goed, dan is het tijd voor onze Tini van de receptie. Het mag weer gaan gebeuren. Ze staat te popelen. Ze staat te popelen om weer te lallen. Aan jou de vraag om de oren goed te spitsen, mee te luisteren... en de titel van de plaat door te sturen via de app van Radio NL. En la la, hij is lastig. La la la la la la la. Goed, gaan we. Douchegordijn mag open en de kraan gaat stromen. Welk liedje is dit?

Ja. Denk je te weten welk liedje we zoeken op deze dinsdagmorgen? Dan mag je het doorsturen via de app van Radio NL. We zijn dus op zoek naar de titel. Dat is voldoende. Bellen we je zo meteen terug. Draaien we het complete liedje eventjes. Eens even kijken of we erop gaan komen. Tot die tijd. Muziek van de vier J's, als we ze zo mogen omschrijven. Jan Smit en de drie J's. Die man is verliefd.

0: Loopie Loopie Zuiver. Aan de telefoon daarvoor, Harry. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vanuit Roden en onderweg naar...
1: Zwolle.
0: Zwolle. Nou, dat is de A28 waar je nu op rijdt dan.
1: Nee, ik rijd binnendoor, want de brug in Norge ligt eruit, hè. Dus,
0: Och, dan ben je langer onderweg. Dat is vervelend.
1: Ja, goed. Je kunt er zitten doen, hè.
0: Nou ja, dat... Het zal wat zijn. Je zou de eerste zijn die ik voorbij zie komen staand achter het stuur. Maar dat had ik je een applaus gegeven, Harry. Hey, we hebben onze Tini van de receptie zojuist gehoord en horen lallen. Loopie Zuiver natuurlijk. Maar ja, goed, dat is niet hetgene waar we op keuren. We vragen de titel van de plaat. En als het goed is, weet jij dat?
1: Jazeker. Hoe ze heten, ben ik vergeten.
0: Dat is van The Queen, zeg maar. Van Corrie Queen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Maar natuurlijk.
2: Je heten, ja. Dat ben ik vergeten.
0: Maar nou moet ik wel zeggen, Harry, dat als je dit zou aanvragen, zou je de allereerste man zijn die dit liedje aanvraagt. Tenminste, voor zover ik het heb gezien, zeg maar.
1: Oh, kan ik hem nou bij deze aanvragen? Dan heb ik toch wel weer een mijlpaal.
0: Nou, hier, dat bedoel ik. En staat achter het stuur. Oh nee, zit het achter het stuur. En Corrie Konings aanvragen. Dat is een applaus waard. Dankjewel, Harry. En mooie dinsdag. En succes in Zwolle. Mm.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
4: Lieve mensen, aan die handen, handen zijn.
3: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Je luistert naar
6: Radio NL.
5: Je kent ons natuurlijk van
7: Kleine Vogel.
5: Maar wij zijn ook en bij ons hoor je hoor je alles.
8: Hi.

0: weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com. BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
2: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
3: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
5: De Zomertour.
4: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% moet eindjes aan elkaar knopen. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Dat staat in een rapport van voorlichtingsinstituut Nibud. Ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen om hun financiële situatie. Noodweer vannacht bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal. In Philadelphia barstte een enorme onweersbui los, waarop de wedstrijd 2 uur werd stilgelegd. Een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de tweede ronde. Noorwegen is ook door na winst op Senegal. Bij een schietpartij in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Ook raakte een agent zwaar gewond. Het gebeurde allemaal in een Joodse wijk, maar wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend. En Amsterdammers die de komende dagen last hebben van de hitte kunnen naar speciale plekken om af te koelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in een bibliotheek, buurthuis of supermarkt. De hond mag ook mee. De meeste koelteplekken zijn in stadsdeel Nieuw-West, omdat daar de minste schaduw is. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. De komende dagen wordt het steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
12: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
11: Verwen jij je maar.
12: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
11: Maar mee.
12: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
11: Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
22: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
23: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Zes minuten over zeven. Goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. Bianca, de B van de ANWB staat ook voor Bianca trouwens. Kleinigheidje.
6: Ja,
7: goedemorgen.
6: Dat weet bijna niemand, maar jij wel. Dat is goed, Lars.
7: Ja, zeker. De A en stond inderdaad voor Arnoud. En dan de N stond voor Niemeyer. En dan de W voor Wijnand Zwaan, natuurlijk.
6: Wijnand Zwaan, ja, natuurlijk, inderdaad. En dan ben je er, dan heb je de ANWB, ja. Nee, inderdaad. En ja, wat je ook hebt zijn de files. Sorry, ik moet mijn microfoon iets naar beneden zetten, anders kan ik het niet zien. En dat piept een beetje. Maar het is her en der al behoorlijk druk door werkzaamheden vooral. Want de A44 is dicht en daardoor staat een flinke file op de A4 naar Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 20 minuten oponthoud heb je daar nu al. En de A27 is ook gedeeltelijk dicht van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Everdingen. Voor die afsluiting sta je nu ook al een kwartier in de file. Veel mensen rijden om via de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is het oponthoud al opgelopen tot bijna een half. En de files, sorry, ik moet mijn microfoon iets naar beneden zetten, anders kan ik het niet zien en dat piept een beetje. Maar het is her en der al behoorlijk druk door werkzaamheden vooral, want de A44 is dicht en daardoor staat een flinke file op de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 20 minuten de oponthoud heb je daar nu al. En de A27 is ook gedeeltelijk dicht van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Everdingen. Voor die afsluiting sta je nu ook al een kwartier in de file. Veel mensen rijden om via de A16 van

0: En Flitsmeister meldt flitsers op de A2. Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 202,9. En op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij 10,0.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Met zometeen het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. En muziek van Kido van der Graaf is onderweg. Langer blijven hoor je zo.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

Guido van der Graaf en Langer Blijven, zojuist bij Radio NL, 7:10. Goedemorgen, zometeen dan daar die twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. We proberen altijd twee liedjes te zoeken die niet echt veel met elkaar te maken hebben. Ja, of ze hebben bijvoorbeeld een woordje in een titel gemeen. Nou ja, dat is in elk geval bij deze ronde niet zo. En het zijn ook wel twee een beetje, ik mag zeggen, andere soort muziekstromen. Dus zometeen even kijken welke van de twee het dan mag gaan worden. Eerst het nieuws van deze dinsdag. Er zijn nieuwe gesprekken en dat gaat om de gesprekken tussen Israël en Libanon. Opnieuw gaan ze met elkaar in gesprek. In Washington gaat dat gebeuren. En daar gaan we uiteraard meer over horen vandaag. Andere zaken dan. In de rechtbank van Den Haag komt het OM met een strafeis tegen de 66-jarige Eugène N. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. De verdachte kwam in 1998 naar Nederland. En 2 jaar geleden werd hij opgepakt in zijn woonplaats Ede. Dacht hier veilig te zijn. Dan de Technische Universiteit van Eindhoven viert namelijk zijn 70-jarig bestaan vandaag. En om dat te vieren organiseert de universiteit een cortegewandeling. Gewoon even een blogje om met z'n allen. En om 7 uur vanavond speelt Portugal tegen Oezbekistan. Om 10 uur vanavond Engeland tegen Ghana. En komende nacht wordt er ook gevoetbald in het WK. Panama speelt om 1 uur tegen Kroatië. En morgenochtend vroeg 4 uur is het Colombia tegen Congo. WK, dat wordt natuurlijk veel in de gaten gehouden. En dan duurt het ook niet meer lang. Donderdag op vrijdagnacht

0: 1 uur, dan zijn wij aan de beurt. En dan mogen wij Nederland oranje op de grasmat tegen Tunesië. Nou, dat moet je zeggen, dat is makkelijk. Dat moet het doen zijn, maar oranje is oranje natuurlijk. Dus eerst even zien wat het gaat worden. Ja, en het gaat over de portemonnee van huishoudens. Want huishoudens komen namelijk steeds vaker in de knel. De financiële situatie van Nederlandse huishoudens gaat achteruit. 38% daarvan komt moeilijk rond. En binnen die groep zijn de problemen bij jongvolwassenen in de 20 het grootst. Dat staat dus in het Nibud-rapport Geldzaken in de praktijk 2026. Zo heet dat rapport. Maar de vorige editie, dat was 2 jaar geleden, was het aandeel dat moeilijk kon rondkomen 32%. Lag toen dus nog 6% lager. Ook. Toen waren er bepaalde groepen die kwetsbaar waren. Door de jaren heen zien we dat een steeds grotere groep jongvolwassenen moeilijk kan rondkomen. Dat zegt de directeur van Nibud, Matthias Gijsbertsen. Goed, kunnen wij naar het keuzemoment van vandaag. Keuze A deze morgen voor de Agena's. Kleine signorina.
1: Schenk me toch jouw liefde, kleine signorina. Ik wil alles geven om bij jou te zijn.
0: Nou, keuze A voor deze. Keuze A voor de Agena's. En keuze B voor wachten op jou van Tryout.
1: Want

0: plaatje of een beetje in de vorm van een tekst of een audiobericht. Spreek je wat in, hou het kort, hè. We kennen het inmiddels.
1: Goedemorgen, Laske. En Aatje, houdoe.
0: Aatje staat genoteerd. Keuze A voor de Agena's kleine signorina. En een beetje is voor try-out. Wachten op jou. Zometeen gaan we alle stemmen bij elkaar opgooien. Kijken welke van de twee het mag gaan worden. Dan het weer van vandaag. Het is vrijwel overal droog. En het is een zonnige dinsdag met temperaturen tot 30 graden vandaag.

uiteindelijk zo slim, hè, van Rob Zorn om zo'n liedje te maken als dit. Dat is net als kerstmuziek. Je hebt er niet het hele jaar lang profijt van. En misschien ook zelfs wel niet elk jaar. Maar als je dan zo'n liedje maakt met bloedje heet, ja, dan weet je zo goed als zeker dat je tijdens dit soort dagen gewoon veel gedraaid wordt. Daar heeft dus zo'n 5 jaar geleden goed over nagedacht, onze Rob. Goed. En wij gaan naar het keuzemoment van vandaag. We hebben 2 oude liedjes tegenover elkaar staan. Aan jou de vraag waar de voorkeur naar uitgaat. Een A of een B mag je doorsturen via onze app. Gaan wij eens even kijken welke van de 2 het mag worden deze dag. A'tje voor de Agena's en kleine Signorina. En een B voor Tryout. Wachten op jou. Welke mag het zijn? Tekst of een audio-appie. We gaan zo meteen alles bij elkaar opgooien. En kijken welke de meeste stemmen krijgt van de 2. Keuze A deze morgen voor dit liedje.

De keuze A voor kleine signorina van de Agena's. Je mag hem doorsturen. Denk je van, goh, ik heb toch liever wat zin in wat anders. Dan mag het een beetje zijn. Dan mag het voor try-out deze dag.

0: Keuze A voor de Agena's kleine signorina. B voor wachten op jou van Tryout. Wij gaan de stemmen bij elkaar optellen. En kijken welke van de twee het mag gaan worden dan vandaag. Het is een A'tje voor Rikkel vanaf Urk. Keuze B voor Martijn uit Epe. A'tje voor Jurgen uit Asten. Michel vanuit Den Helder die gaat voor een A'tje.
1: Goedemorgen Lars, doe maar een A'tje vandaag. Ahoy.
0: André uit Tolkamer, goedemorgen. Een B alsjeblieft. Pieter uit Assen gaat voor keuze A. Keuze A voor Milan uit Drouwenermond. Een A'tje voor Geppie uit Varsseveld. Een B voor Mark uit Wieringenwerf. Goedemorgen, doe dan toch maar een B'tje, zegt Kas vanuit Sprangkapelle. Dan is het een A voor Arnie uit Bovenkarspel. Een A voor Jolanda vanuit Andelst. Een keuze A voor Karel vanuit Deventer.
2: Volgen Laske, een A'tje, groetjes.
0: Stefan Puttershoek die gaat deze morgen voor keuze A. Dan is het een audio-appje uit Almelo.
3: Goedemorgen Lars, voor mij een beetje. Fijne werkdag.
0: Dankjewel, dan is het een A'tje voor Niels uit Winkel. Groetjes aan Markie. En Tess, goed. Heb je van Sepp van het Noorden.
4: Doe maar een A'tje.
0: En een briezer uit Nijnas. En die uit Etten-Leur die gaat voor keuze A. A voor Peter vanuit Opheusden. Ik denk ook wel meer dat het richting de Agena's neigt deze morgen. Bericht vanuit Kaatsheuvel.
5: Goedemorgen, doe maar keuze A, A, A.
0: A, ja, dat was voor de Agena's. Bente uit Enschede die gaat voor keuze A. Keuze A voor Arie uit Zelhem. Keuze A voor Leo uit Opkoude. A'tje voor Diana uit Haaksbergen. Het is duidelijk, keuze A voor signorine.

0: een klein beetje heen in de categorie You Love It or You Hate It. De Agena's kleine signorina in het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. Bijna 7:30, nieuws weer verkeer zometeen. En we hebben natuurlijk de Hollandse Nieuwe voor je klaarstaan. Ferry de Lits. En ja, het gaat er al een hele lange tijd over. Hoe spreek je dat nou uit, dat SHQQ? We waren er vorige week over eens. We waren het erover eens. Het zou Shaq moeten zijn. SHQQ, dat moet Shaq zijn. Zag ik gisteren in één keer een filmpje voorbij komen van de mannen van Baco in Monaco. Zegt hij zelf, ja, en mijn naam is Shaq. Dus het is geen Jacques. Maar het is Shaq. En ook niet Shaq, maar Shaq. S-H-Q-Q, dat moet Shaq zijn. Nou goed, doe er je voordeel mee. Hollandse Nieuwe van deze week, we gaan hem zo voor je draaien.
1: We doen een Baco in Monaco. Een hele fles in Blanes. En in Palma de Mallorca nog een stuk of zes.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpaal. Voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Radio NL.
6: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: hoor je alles. Radio NL, altijd aan.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
2: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
6: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
5: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
7: Costa del Corte, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
2: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
1: en natuurlijk deze.
2: De vlam in de pijp.
1: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
3: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
4: Dit is Radio NL. Altijd aan.
5: Radio NL.
4: Weerbericht.
6: Ah, het is warm vandaag. Temperaturen tot een dikke 30 graden. Vanwege die warmte geldt code geel. Vanaf morgen 12 uur dan is er code oranje in het midden en het zuiden. Vanwege de hitte. Ja. Het is verder een droge en een zonnige dinsdag. Gaan wij naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer mensen in ons land hebben geldzorgen. Volgens het Nibud komt maar 40% moeilijk rond. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Ook hebben veel huishoudens maar weinig spaargeld om klappen op te vangen. In Nederland zijn tientallen wolven de afgelopen jaren van de aardbodem verdwenen. En het vermoeden is dat ze zijn gedood door stropers. Dat zeggen onderzoekers die denken dat boeren het stiekem hebben goedgekeurd. En de grote sterren hebben het weer waargemaakt op het WK voetbal. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden twee keer voor Argentinië, Frankrijk en Noorwegen. Die allemaal wonnen en door zijn naar de tweede ronde.
6: Ja, Messi, Mbappé en Haaland die werden toen vorige week nog omschreven als de poster boys. Vond ik een hele mooie titel, de poster boys. En dat omschreef dan zeg maar het feit dat je hun altijd zag op het moment dat het over het WK ging. Dan zag je de koppen van die drie spelers. Maar ja, goed om dat nou een titel te noemen die je met eer draagt. Wow, posterboy. Goed, andere zaken dan. Verkeersinformatie van Bianca van de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Lars. En de meeste vertraging is er door werkzaamheden. Je staat nu een half uur vast op de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Want de A44 naar Amsterdam is dicht. Op de A29, daar is een ongeluk gebeurd bij de Heinenoordtunnel van Bergen op Zoom naar Rotterdam. En dat kost je nu een uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. En de afgesloten A27 veroorzaakt veel vertraging. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je 20 minuten oponthoud. En op de A2 is de vertraging 40 minuten van Den Bosch naar Utrecht. Flitsmeister meldt één flitser op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 202,9.
6: Dankjewel, Bianca.
4: Radio NL. Dit is deze week.
5: Deze week.
4: De

0: Mercedes-Benz, Bertha Sitma.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: 7:50 en het is tijd voor het dobbelspel van vandaag. We gaan eens even kijken wat we mogen gooien en waar je mee aan de haal mag gaan. Liedjes met de categorie van zometeen zijn alvast welkom via de app. En hoef je niet op te wachten totdat we dan de liedjes laten horen. Je mag hem direct in gaan sturen als er wat binnenkomt in je bolletje. Nummer 1 gaat voor temperatuur, categorie temperatuur. 2 zijn liedjes waarvan de titel bestaat uit exact 1 woord. 3 is duo. Nummer 4 is, ja, dit is een bijzondere, zeg maar. Liedjes die gaan over plekken waar je zand vindt. Ja. Nou, dat kunnen aardig wat plekken zijn, kan ik je vertellen. 5 is nog eens dobbelen en bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter E.
2: Oeps.
0: Wij gaan dobbelen en dan gaan we kijken wat het wordt. Gaan we. Het is nummer 1 geworden. Och, kijk eens, daar gaan we. We zijn op zoek naar liedjes die te maken hebben met temperatuur. Nou ja, goed. Nico Haak met Winter bijvoorbeeld.

0: Alberts en Pierre van Dam. En echte vrienden, we zitten in het dobbelspel van vandaag en zoeken liedjes die te maken hebben met temperaturen. Je mag hem doorsturen via de app van Radio NL. Dacht je bijvoorbeeld van Doenja? Met de warme zuidenwind.
1: Ik zag jouw lieve lach.
0: En was verloren. En is het een bericht van Lars uit Raamsdonk. Goedemorgen, Lucas en Gea misschien even met Oh Wat een Hitte. Ja.
2: Oh, oh, oh, oh, wat een hitte.
0: Goeie plaat natuurlijk. Meer liedjes die gaan over temperaturen. Donnie en Marco.
3: Want hier mag alles, maar niets dat moet.
0: Bij 17
3: graden een korte broek.
0: Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag mag je ook doorsturen via onze app. Dus even kijken waar we zo meteen uit kunnen komen. Eerst gaan we naar Niels. Goedemorgen.
4: Lars, goedemorgen. Hier live op de 32.
0: Yes, yes, yes, yes. Waar gaat de weg, waar gaat hij vandaag naartoe, Niels?
4: Nou, richting zuid. Dus hij loopt van noord naar zuid. En we dwalen langzamerhand af.
0: Yes, we dwalen langzamerhand af. Dat ken ik, dat heb ik ook wel eens. Ja. Maar we zoeken liedjes die te maken hebben met temperaturen. Het kan natuurlijk ook een klein beetje de winterse kant op, maar dat zou wel een beetje raar zijn voor vandaag, hè?
4: Dat vind ik ook, maar ik zeg wel, er moet meer gemeenwoed worden. En ook zij hebben een parel uitgebracht. Hey, hey, hey.
0: Ja, naar Amerika of naar Appelscha, dat is dat liedje.
4: Alsjeblieft, tropische temperaturen.
0: Lekker, man. Niels, dankjewel en een mooie dag, hè?
4: Blijven smeren, blijven drinken en hou hem op.

0: Godsons, ja, en Maywood. Hey, hey, hey, in het dobbelspel van vandaag. Temperaturen, dat is de categorie waar we liedjes mee mogen bedenken. Waar jij liedjes mee mag bedenken, wordt dan ook gedaan. En dan is een 31, 32 graden misschien wel warm. Of een 36, hè, wat we deze week aantikken. Maar het oventje van de bakker, ja, Jeroen die is scherp, die is natuurlijk veel heter.
1: Imbo!

In het dobbelspel van vandaag. Gerard Joling heeft ooit een keer een liedje opgenomen met Patricia Pai. En dat heet Bloedheet. Dat is er eentje in de categorie Ken je klassiekers. En Erik uit Andelst, die kent zijn klassiekers. Die wilde hem graag horen in het dobbelspel.

Categorie temperaturen, dat is waar we naar op zoek waren. En dan is er één liedje, die is twee keer aangevraagd. Zowel door Frederik als door Thomas. Kijk eens, die gaan allebei voor 30 graden. Zwem Versteeg en Likke Pé, hun blikkendag. Daar zingen ze op een gegeven moment. Het kwik stijgt weer naar 30. Ik krijg weer zo'n gevoel. Hé, hey, die zijn scherp.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw plus onze tools. Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: Allianz Direct. Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
10: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
9: Tot snel op 247wood.nl.
11: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen, een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee, Plus.
13: Hey, ben je er weer?
14: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
13: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
14: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
13: Ja, lekker. Je
15: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Egbert Streekt.
17: Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
18: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
19: De Zomertour.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
19: Eén groot feest zal het weer zijn voor iedereen, van groot tot kleine Zomertour.
18: De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen, meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. Verder hebben vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering maar weinig spaargeld om klap op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen en onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers en veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of met opzet aangereden. Ze zouden daarna zijn verbrand in vuurtonnen of in mestkelders zijn gegooid om de sporen uit te wissen. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is dood, meldt CNN. Ze werd een paar maanden geleden ontvoerd, maar na een paar dagen stuurde de kidnappers een brief dat ze was overleden en dat het niet hun bedoeling was. Haar dood werd al die tijd op verzoek van de autoriteiten stilgehouden. Waarom is niet duidelijk. En op het WK zijn Argentinië, Frankrijk en Noorwegen door naar de volgende ronde. En wat opviel was dat de grote sterren trefzeker waren. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor hun land. Frankrijk speelde in Philadelphia tegen Irak en die wedstrijd werd 2 uur stilgelegd vanwege heftig onweer. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoosten wind wordt het van noord naar zuid 28 tot 32 graden. De komende dagen steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Weer die klote muggen in huis.
17: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
23: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
24: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
2: Heerlijk!
17: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
25: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
28: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
29: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
30: Get ready for the OG.
31: All y'all bitches wanna look like me.
32: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
33: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
34: 7:08. Een hele goede morgen bij de ANWB deze ochtend. Bianca, goedemorgen.
14: Goedemorgen Lars. Het is een iets minder drukke spits dan anders op de dinsdag, maar er staan wel een paar lange files. En dat heeft onder meer te maken met wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er onder andere op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Nieuw-Vennep sta je 50 minuten vast. De file die is ontstaan mede door de afgesloten A44, die is dicht door werkzaamheden. Verder staat het vast op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. Daar heb je een half uur tijdverlies, want ook de A27 is na dat knooppunt dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat een pechgeval bij Woerden. Minder drukke spits dan anders op de dinsdag, maar er staan wel een paar lange files. En dat heeft onder meer te maken met wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er onder andere op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Nieuw-Vennep sta je 50 minuten vast. De file die is ontstaan mede door de afgesloten A44, die is dicht door werkzaamheden. Verder staat het vast op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. Daar heb je een half uur tijdverlies, want ook de A27 is na dat knooppunt dicht.

0: rijstrook dicht. De A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam, die is wel weer vrij na een ongeluk. Voor de Heinenoordtunnel staat nog wel file met zo'n 20 minuten oponthoud, maar de vertraging wordt langzaam maar zeker minder. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 Utrecht-Amsterdam bij hectometerpaal 35,7 en op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij 47,2.
1: Bianca, dankjewel. Tot zo weer.
0: Tot zo dan.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Maas van Dijk! Hebben we muziek van Antoon voor je klaarstaan? De enige gaan we zo meteen draaien. En een ronde van de vraag van vandaag.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

Hey Antoon en de enige bij Radio NL. Het is 12 minuten over 8 op deze dinsdagmorgen. Goedemorgen, 23 juni is het vandaag. Even een blik op het nieuws van deze dinsdag. Het gaat vooral veel om of over de hitte. Alles natuurlijk vanwege code oranje dat dan ook is afgegeven vanaf 12 uur morgen. Code oranje vanwege warmte. Er wordt gesproken over een superhittegolf. Frankrijk heeft bijvoorbeeld wederom code rood afgegeven, omdat het daar zo warm is dat daar heel veel scholen, heel veel bedrijven de deuren sluiten. Die zeggen, weet je wat jongens, blijf maar lekker thuis. En? Nou is er ook een oproep in Utrecht, want het gaat namelijk over jeugd dat aan het zwemmen is in natuurwater en daar is op zich niet zo heel veel mis mee. Je moet natuurlijk even controleren in welk natuurwater je wel en niet kan zwemmen voordat je een blauwe alg te pakken hebt, maar even controleren of de waterkwaliteit dan wel goed is. Alleen het gaat bijvoorbeeld over het springen van bruggen, daar wordt nu voor gewaarschuwd.

De politie komt daarmee in Utrecht. Levensgevaarlijk om van een brug te springen en daarmee het water in te gaan. Kijk, nu kunnen wij dat natuurlijk heel vaak wel bedenken, maar is dat bij de jeugd misschien... Nou ja, goed, die ziet de gevaren niet, laat ik het zo even zeggen. Dus vandaar dat er een extra waarschuwing voor uit is gegaan. Er staan ook vaak borden bij die bruggen trouwens. En die staan er niet voor niets, al dus de agenten op Instagram. Het is niet alleen maar verboden, het kan ook gevaarlijk zijn vanwege het ondiepe water. Obstakels of een bootje dat eronder doorvaart. Dat mag natuurlijk duidelijk zijn. Dan de benzineprijs, want die stijgt namelijk weer. En dat is bijzonder, want de olieprijs daalt. Ondanks een fors lagere olieprijs op de wereldmarkt sinds afgelopen maandag... worden benzine en diesel vandaag toch opnieuw duurder. Het is maar met een centje, dus ja, je zal niet extreem voelen, de stijging van de afgelopen nacht. Maar ja, het is natuurlijk al wel hoog een hele lange tijd. Kan je niet ontgaan zijn. Maar over een lange periode gerekend zijn de dieselrijders dan wel wederom spekkoper. De prijs van een vat olie duikt onder de $80. En dat is een lange tijd geleden dat het daaronder stond. Reden hiervan dat de benzine en de diesel toch duurder is geworden... is vanwege de onduidelijkheid. Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran is nog onzeker. En de dreigementen met de sluiting van de Straat van Hormuz. Wel sluiten, openen, dan weer sluiten, dan weer openen. Dus dat helpt allemaal niet mee. Ja, en dan natuurlijk het WK voetbal, waar het al langere tijd over gaat. Aardig wat landen die al zeker zijn van hun plaatje naar de volgende rondes. Een paar landen die ook al zeker zijn van geen plaatje naar de volgende rondes, die het niet doorgaan. En gisteren de posterboys die dus hebben mogen voetballen. Donderdag op vrijdag, dan speelt Oranje om 1:00 's nachts lekker.

0: krijgen zometeen een ronde van de vraag van vandaag. Ga daarin even ouderwets lekker zeuren. Ja, hé. Hey. Eens even kijken wat we daarin hebben. Aanleiding daarvan is dat boter, margarine tegenwoordig in van die zakjes te vinden is waar je ook je mayonaise in vindt.
1: Denk

En even aan de moeder vragen daarvoor. Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Zo'n liedje dat je gaat gaan van... Goed. Het is 9:10. En we gaan naar een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En dat is er wel even eentje in de categorie lekker ouderwets zeuren met elkaar. En daar zijn we goed in. We zijn tenslotte Nederlanders, dus dat past perfect bij ons. Vandaag namelijk in het nieuws. Europese plasticwet zorgt ervoor dat boter of margarine niet meer in die cupjes kan komen. De kans is misschien niet heel groot dat je die kleine cupjes boter zelf ook in huis hebt. Maar heb je een ontbijtje of een lunch buiten de deur, dan kan je het tegenkomen. Tegenwoordig zit het namelijk niet meer in cupjes, maar in zakjes. Waar je ook bijvoorbeeld al langere tijd de sausjes in vindt. Hè. De mayo en de ketchup vind je ook al in van die knijpzakjes. Allereerste gedachte daarbij is, ja, dat is toch hartstikke onhandig. Dat is natuurlijk je allereerste gedachte. Die boter, die margarine, die kan dus niet in de koelkast, hè, want dan wordt het te hard. En dan kan je het er niet uitknijpen, denk ik, of zo. Of het glijdt misschien wel heel makkelijk. Er rollen op dit moment zo'n 900 van die zakjes per minuut van de band uit Heerenveen. Dus daar wordt in elk geval genoeg van gemaakt. Je gaat er nog wel een paar tegenkomen binnenkort. Misschien niet vandaag of morgen, maar wel over een tijdje. En daarom dacht ik, hey, dat is misschien wel even een mooie voor de vraag van vandaag. En dan komen we inderdaad bij het ouderwetse zeuren. Het is een verandering. En er zijn nogal wat veranderingen afgelopen tijd. Als jij er nou eentje mocht terugdraaien. Hè, dat hoeft dan niet per se de margarine in een zakje te zijn. Omdat je daar misschien het minste last van hebt. Maar dat je denkt van, hadden we die doppies aan de plastic flessen nog maar eventjes los? Bijvoorbeeld, hè, ik zeg maar wat. Welke verandering van de laatste tijd zou jij graag terug willen draaien? Dat is de vraag.

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Dit is
3: Radio NL.
2: Radio NL.
3: Je kent ons natuurlijk.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreeke. Voorstelling van Dichtbij. In 2 culturen over opgroeien tussen 2 werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
19: Kijk uit, hier ben ik. Beun.
18: En natuurlijk deze.
19: De vlam in de pijp.
18: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
20: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
9: Dit is Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.
9: Altijd aan.
21: Radio NL.
9: Weerbericht.
22: Het is nog lang niet overal even zonnig in het noorden van het land. Daar is de meeste zon aanwezig. En hoe zuidelijker je gaat, hoe grotere kans op een beetje bewolking. Vanmiddag dan schijnt de zon wel volop en het blijft vandaag droog. Maxima lopen uiteen van 25 graden in het noorden tot 31 graden plaatselijk in het zuiden van het land. En dat is nog niks vergeleken met de temperaturen die eraan zitten te komen. Er is vanaf morgen namelijk code oranje voorspeld met temperaturen over de 34 graden. Kijken we even een klein beetje verder. Dan zien we vrijdag 36 staan. Dat zal dan ook de warmste dag zijn van deze week. Daarna loopt het langzaam een klein beetje terug. Zaterdag namelijk 35. Hey, nou, daling is een daling. Nee, volgende week onder de 30. Althans, Dat zijn de voorspellingen die er nu staan. Dan maar weer even kijken wat het dan gaat worden. Nu het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Ongelukken met vetbaars kosten een handenvol geld. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar bijna €250.000 uitgekeerd aan slachtoffers, omdat de vetbiker doorreed of niet was verzekerd, meldt één vandaag. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen door de dure boodschappen en hoge brandstofprijzen, zegt budgetvoorlichter Nibud. Vooral mensen tussen de 18 en 30 komen in de knel. En werkgevers moeten deze week goed inspelen op de hitte, zeggen 2 Arbo-diensten. Ze adviseren extra pauzes, het verlagen van de werkdruk en het plannen van werkzaamheden op koelere momenten van de dag.
22: Ja, een tropenroostertje. Met z'n allen even lekker wat eerder beginnen. Bijvoorbeeld gaan we naar de ANWB in dat warme hokje van 1 bij 2 meter ongeveer. Bianca, ik weet toevallig dat jullie de airconditioning niet aan kunnen zetten. Want die is, hij is niet kapot, maar hij tikt de hele tijd bij jullie. Dus dan,
1: inderdaad, ja. Dus het is of tikkend op de radio of bloedheet hier. Dus het is het laatste geworden.
22: Ja. We hebben bijna medelijden met jullie.
1: Nee, dat is helemaal niet nodig. Want ik heb me aan het tropenrooster gehouden. Ik ben heel vroeg begonnen. Dus ja. Dat lijkt me helemaal prima.
22: Ja. En jullie doen sowieso... Nee, dat wil ik niet zeggen. Niet zoveel. Maar het is...
1: Sorry,
22: dat kwam er verkeerd uit. Ik wou zeggen, het is natuurlijk ook gewoon lekker rustig werken.
1: Dat is zo, zo zou je het ook kunnen zeggen, inderdaad. Ja, en we hebben behoorlijk wat airco hier. Ook dat nog.
22: Sorry.
1: En we doen inderdaad helemaal niks. Maar ik heb toch files verzameld. Want dat gaat gewoon door die spits. Ook al verloopt die wel iets minder druk dan anders op de dinsdag. Want het is normaal gesproken een van de drukkere dagen. Nu staat er 270 kilometer file. Wel een paar lange files. En dat heeft vooral met werkzaamheden te maken. De A4 van Rotterdam naar Amsterdam sta je bijna een uur vast tussen Ippenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44. De A27 van Breda naar Gorkum, die is dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht. En voor knooppunt Gorkum heb je daardoor 25 minuten vertraging. Op andere wegen loopt het daardoor ook vast, zoals de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is de vertraging 20 minuten tussen Breda en Dordrecht. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht heb je daardoor ook een half uur tijdverlies. En dat is voor knooppunt Klaverpolder. Flitsmeister meldt ook nog eens flitsers. De A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 87,9. En op de A12 Utrecht richting Arnhem bij 107,5.
22: Dank je, Bianca. Tot de volgende keer weer.
1: En tot dag.

Met zometeen muziek van Thomas Berg. En morgen gaan we draaien. De vraag van vandaag luidt: welke verandering van de afgelopen tijd zou je graag terug willen draaien?

Dat zijn dure merken. Prada, Gucci, Cartier, Frank van Net, juist bij Radio NL. We zitten in de vraag van vandaag. Ja, als je de tijd daadwerkelijk terug kon draaien.

0: welke verandering zou jij dan willen terugdraaien?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Berichten die binnenkomen via de app van Radio NL. Dank daarvoor. Lars, die stuurt een bericht. Goedemorgen. Het ruilen van de plastic bekers op festivals. Nou moet je steeds op je vrienden wachten, zodat je genoeg bekertjes hebt. En anders mag je weer statiegeld betalen. Ja. En dat gaat dan ook direct om 3 euro de beker of zo, hè? Want dat moet een muntje zijn. Of ja, hoe duur zijn die muntjes tegenwoordig? 3,50 euro, weet ik veel. Heb je van Niels vanuit Elst, goedemorgen. Dacht je van die papieren rietjes? Ja. Zien we veel berichten over komen trouwens, de rietjes. Jannie bijvoorbeeld.
2: Hoi Lars, als ik dan toch mocht kiezen, dan zou ik zeggen, doe de plastic rietjes maar even weer terug.
0: Heb je het al?
2: Fijne dag en goede uitzending.
0: Joejoe, Tijmen en Vlijmen, goedemorgen. Wat zou ik graag weer op mijn Thomas zonder helm willen rijden? Ja, zou ik terugdraaien. Ik zie sowieso, moet ik zeggen, ja, iedereen heeft nu een helm op inderdaad op de brommer. Maar ik vraag me dan nog af, waarom doe je dan nog een blauw kenteken? He, want tegenwoordig maakt het niet meer uit. Vroeger moest je alleen met een helm bij een geel kenteken. Nou moet het bij beide. Denk, ja, als je dan wat harder kan gaan op een gele, he, gas erop natuurlijk. Je moet toch een helm dragen. Richard uit Oldenzaal, goedemorgen. De 10 cent van de beker voor warme dranken. Ik zou het terugdraaien. Michel uit Raalte, graag de bakjes saus van de McDonald's terug. Altijd dat gepruts met die zakjes, niks aan. En ook veel berichten over het statiegeld van de blikjes. Gaan we naar Assen, daar is Marjan. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Beetje klaar voor het TT, Marjan?
3: Ja, zeker.
0: Zeker, dat is een mooi evenement elk jaar natuurlijk weer, hè?
3: Ja, 4 dagen, gewoon feestvieren, hè?
0: Nou ja, goed. Kom je ook bij ons op de Brink dan donderdag?
3: Helemaal.
0: Helemaal, hier. Hoor. Maar we dwalen af, Marjan. We hebben het over veranderingen. Wat zou jij graag terug willen draaien, als je dat kon?
3: De mobieltjes. De mobieltjes prima. Alleen dan alleen voor het bellen en niet met al die sociale spullen erop. Want als je ergens bent, iedereen die gaat maar op die telefoon zitten. En een normaal gesprek is er dan wat minder bij. Dus ik mis een beetje gewoon de ouderwetse gezelligheid met verjaardagen, feestjes, dat soort dingen.
0: Wat wordt het in één keer een maatschappelijk onderzoek dan met het antwoord, Marjan?
3: Ja.
0: Ja, maar nou heeft dat natuurlijk ook wel een klein beetje met de persoon te maken, toch?
3: Ja, zeker. Maar ja, dat ook. Een stukje opvoeding misschien. Maar als ik op mijn verjaardag ben en dan merk ik wel dat er minimaal 3-4 mensen wel een mobieltje continu in de handen hebben.
0: Ja, lekker gezellig. Zeg je er dan ook wat van? Hey, goh, leg dat ding eens eventjes weg. We zitten nou met z'n allen.
3: Als mijn eigen gezin is wel. Ja. Maar ik ga niet een ander zeggen van joh, leg dat ding eens weg. Dat gaat me dan net een stap te ver. Maar ik heb wel zo af en toe een blik wat ik werp. Zo van, joh, doe even dat ding weg. Zo van, zullen we ook eens een gesprek voeren?
0: Ja, als blikken konden roden, had jij al 30 keer levenslang gekregen.
3: Ja, zoiets.
0: Ja, maar goed. Jouw verandering dus, telefoontjes terug naar alleen maar bellen.
3: Ja.
0: Ja. Ben wel blij dat je een bericht hebt gestuurd via onze app dan. Dat dan nog wel even mag, Marjan.

0: Mike Petersen, hij is sowieso al op het theatereffect berekend. Maar dit is dan weer precies op plaat wat bij hem past. En wat daar dan ook bij past, weet je wel. De doeken gaan open, Mikey staat daar. Dat doe jij. Daarvoor een Hazes en laat de zon maar schijnen. Dan is het 9:05. Hè? Komt er een bericht binnen, een vraag van Dennis. Dennis het Hengelo, goedemorgen. Wanneer komt weer eens trekkers aan die trekzak? Ja. Hebben we inderdaad een hele lange tijd gedaan, zo om 9:50. Maar volgens mij heeft dat, tenminste, nou ja goed, we kunnen dat prima in het midden gooien natuurlijk. Heeft dat wel aardig zijn doel bereikt. Hebben we een mooie climax gehad met Michiel. En Michiel Ras, 12 jaartjes jong en speelt op de accordeon. Plaat wat hij heeft uitgebracht, de Voortak met die, hebben we ook een paar keer gedraaid. En wordt gewoon nog steeds gedraaid. Dus volgens mij heeft de trekkers en die trekzak zijn doel bereikt. Alleen, ja, dan is de vraag van, goh, wat moet daar dan voor terug, weet je wel. Er zijn genoeg dingen waar je als mens aan kan ergeren. Een van de dingen, het is geen ergernis hoor. Dat klinkt wel heel erg overdreven trouwens. Maar liedjes worden tegenwoordig steeds korter. Misschien moeten we daar eens wat mee doen, weet je wel. Want tegenwoordig zijn er heel veel liedjes van ongeveer in 2 minuten te vinden. Hè? Dat is heel lang ingeweest. Daarna gingen we richting de 3:30. 2 minuten in een poep en een scheet is het voorbij. Misschien dat we daar wat mee moeten doen. Hè? Dan draaien we om 9:50 de langste liedjes die we kunnen vinden. Maar ja, dan krijg je bijvoorbeeld dit. Dit is 6:30. Of 6:39, als ik exact moet zijn. Heeft zelfs in de Radio NL Top 1500 gestaan in de disco van Noodweer.
1: Ik heet Jan en ik kom aan elke week.
0: Ja, misschien ken je het wel.
1: In het weekend in de discotheek.
0: Dat is een 6:39 lange...
1: Niks.
0: Ik zal even naar het einde spoelen. Als je dat hoort, dan denk je alsof je niks hebt gemist natuurlijk. Dat gaat nog steeds hetzelfde door. Maar misschien moeten we zoiets gaan doen. Maar ja, dan heb je... Het goede doel een paar keer. Hè? Die hebben lange liedjes uitgebracht. Gaan we nog even goed over nadenken.
2: Olé, olé, olé, olé.
0: Komt er wel een einde aan het ochtendprogramma van vandaag. Olé, olé, olé. Van deze dinsdagmorgen. Zometeen teken. Morgenochtend 6:00.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en sta-caravans.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
11: Radio NL.
5: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
5: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
12: De Zomertour.
5: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
1: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar veel geld uitgekeerd aan mensen die aangereden waren door een fatbike. Het gaat om bijna €250.000, meldt 1Vandaag. Het fonds springt bij als de veroorzaker van een ongeluk doorrijdt of niet is verzekerd. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was €120.000. Werkgevers moeten rekening houden met de hitte deze week, adviseren 2 arbodiensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes. Werknemers zouden door de hitte eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Belgische mannen zetten stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin op internet en bespreken die foto's dan met andere mannen, soms op een extreem seksistische manier. De Vlaamse omroep VRT heeft dat gezien op zeker 20 websites. Het gaat vaak om grote hoeveelheden foto's van een partner. En door de gestegen kosten, zoals die van de boodschappen en brandstof, komen steeds meer huishoudens maar moeilijk rond. Vooral mensen van in de 20 hebben geldzorgen, meldt budgetvoorlichter Nibud. Komt nog eens bij dat veel huishoudens maar een lage buffer hebben. Ze hebben nog geen 2500 euro spaargeld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Het wordt 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoosten wind. De komende dagen nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
18: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
17: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
19: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Hartelijk goedemorgen, 7 minuten over 9 op deze dinsdag, de 23e van juni. We gaan heel snel beginnen als het gaat om werk en uitvoering. En traditiegetrouw doen we dat met de meldingen van de ANWB. En daar gaan we vandaag ook zeker geen wijzigingen in aanbrengen. Bij de ANWB, daar zit Bianca deze ochtend. Bianca, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Ja, er staan nog een paar flinke files zo toch tegen het eind van de ochtendspits. Want veel files worden langzaam korter. Maar op een aantal wegen heb je nog behoorlijk wat vertraging. En dat heeft vooral te maken met wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld de A44 is dicht naar Amsterdam. En op de A4 is het daardoor extra druk tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. Ook richting Amsterdam dus. Daar is de vertraging nog zo'n half uur. Op de A2 staat een flinke file van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Dat heeft te maken met de afgesloten A27. Die is ook dicht vanwege werkzaamheden richting Utrecht. Op die A27 heb je van Breda naar Gorkum dan ook bijna een half uur vertraging voor knooppunt Gorkum. En omrijders die staan ook nog vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht. En daar is de vertraging 20 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers op de A6 van Joure naar Emmeloord bij 206 uur. Op de A2 staat een flinke file van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Dat heeft te maken met de afgesloten A27. Die is ook dicht vanwege werkzaamheden richting Utrecht. Op die A27 heb je van Breda naar Gorkum dan ook bijna een half uur vertraging voor knooppunt Gorkum.

0: En bij 111,8.
1: Bianca, dankjewel voor dit uur. En dan spreken we elkaar straks na 10 nog een keer.
0: Ja, tot zo weer.
1: Tot zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja hoor, hartelijk goedemorgen. Tot aan 12 uur. De meeste muziek tijdens je werkzaamheden. We beginnen met Peter en zijn Rockets. My oh my.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
3: Het hele land is rood.

Leani, het is 16 over 9, hartelijk goedemorgen. Daarvoor even goud voor oud, gewoon genieten van de stem van Peter Koelewijn en zijn Rockets natuurlijk en My Oh My. Nou genieten, ik hoop dat jij dat de komende uur ook gaat doen zoals je dat dagelijks doet bij Radio NL met de beste muziek vrijgeboden. En daar zitten we voor jou vergezellen tijdens de werkzaamheden en we hebben je hulp straks nodig. Want in het volgende uur mogen wij weer iemand toevoegen, of het volgende half uur is het zelfs, mogen wij weer iemand toevoegen aan het elftal van Radio NL. Want morgen tussen 11 en 12 gaat er geloot worden en morgenmiddag gaan de dikdakkers op pad. Ja. Nou, straks meer daarover. Laten we eerst beginnen. Want vroeger, daar wordt vaak over gesproken, was het vroeger allemaal beter? Ja, weet je niet. Sommige dingen zijn weg, waar Lars het daarnet al ook over had. Dingen die veranderd zijn, wat had eigenlijk weer teruggedraaid moeten worden. Dat was vroeger. Dat is de inleiding voor de plaat. Iets dat meteen klaar staat.

Met Lil Kleine en Maak me nou niet gek. Daarmee zijn ze de nummer 2 uit de Radio NL Top 30. En ja, dat is echt een joekel van een hit. Het is 9:55. Zometeen gaan wij weer een ronde spelen. Daarvoor mag je wat mij betreft nu al het woord voetbal insturen. Als je dat doet, maak je kans op notering in de lijst. Er zijn inmiddels een aantal plekken vergeven, maar er zijn er nog voldoende over. En ik ga straks wel even met je doornemen welke rugnummers nog vrij zijn. Je kan dus meespelen. Vanaf dit moment het woord voetbal insturen. Doe je dat, dan bestaat de kans dat ik je ga bellen. Mag je keuze maken, krijg je sowieso het Radio NL Dikdakkers Oranje pakket thuis gestuurd. En wanneer je dat dan hebt, dan mag het feestje sowieso losbarsten. Daar zit ik niet over in. Maar het allerbelangrijkste is, wat ik je mee wil geven, dat er morgen zomaar twee mannen bij op de stoep kunnen staan. De Dikdakkers. En dan hebben ze een flatscreen bij zich, zodat jij mee kan kijken naar alle mooie wedstrijden van het WK. Dus het loont om een appje te sturen. Nu het woord voetbal insturen via de app van Radio NL. Wij zijn Oranje, Stef Ekkel.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Dekbed.com, de zachtste dekpedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
2: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
8: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
9: Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
3: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
2: en natuurlijk deze.
3: De vlam in de pijp.
2: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
4: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

allernieuwste van Jeffrey Heese is getiteld De Loco. En de zomer is gelukkig daar met hoge temperaturen en het zonnetje erbij. Maar dit zijn wel de zomerliedjes waar we zo naar verlangen. En het leuke daarvan is, die zullen dan later in deze zomer ook weer in een prachtig mooi lijstje terechtkomen waar weer op gestemd kan worden. Zodat we tegen het einde van augustus of begin september de 10 beste zomerliedjes aan je kunnen presenteren. Door jullie zelf samengesteld. Daar later meer over. We zitten eerst met die andere samenstelling. En dat is de 11 die in het veld mogen staan voor Radio NL. Daarvoor heb je nog exact 4 minuten de tijd en een paar seconden. Om jouw stem uit te brengen, zou ik willen zeggen, om te laten weten dat je voetbal hebt ingestuurd en dat we je mogen bellen voor de opstelling. Doe het snel. Voetbal insturen via de app van Radio NL.

0: zonnekroes en wat een heerlijke dag. Ik hoop dat hij dat aankomende donderdag ook gaat zeggen op het podium op de Brink in Assen. Wat een heerlijke dag als er heel veel mensen voor het podium staan. Genieten van Nederlandstalige muziek. En mocht je er niet bij kunnen zijn donderdagavond, dan is er in principe niks aan de hand. Ja, natuurlijk willen we je graag begroeten. Maar misschien moet je werken of dat je denkt van ja, andere verplichtingen. Radio NL gewoon de hele avond live aanzetten of meekijken via radionl.tv. Hoef je niks van het feestje te missen wat we gaan vieren. 3 dagen lang op de Brink in Assen. We gaan de zomertour aftrappen in het mooie Assen tijdens het TT Festival. Wat wij nu gaan doen is even het volgende. Jawel, we gaan iemand bellen. Want wij willen graag nog wat namen toevoegen om de 11 compleet te maken. Er staan er inmiddels een aantal op. Die kunnen we zo wel even doornemen wie wij in de lijst hebben staan. Het is gewoon handig om eerst even een belletje te doen. Met één iemand die ook het woord voetbal heeft ingestuurd. En daardoor zullen er honderden anderen helaas teleurgesteld zijn. Maar straks nieuwe kansen in de middag. En in de avond. En morgen weer.
1: Met Sandra.
0: Sandra, goedemorgen. Je spreekt met Dirk Wouda van Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het met Sandra?
1: Goed.
0: Ja, leuke dingen aan het doen.
1: Nou, ik ben net klaar met werk, want ik werk op de taxi. En ik ben nu even heerlijk aan het lopen naar het dorp.
0: Oh, heerlijk. Dat is even een, even een relax momentje.
1: Zeker weten.
0: En als dan de radio belt, is die smile van jou dan nu nog veel groter?
1: Zeker.
0: Ja, hè. Hey, zit je een beetje in het WK? Volg je alles een beetje?
1: Ja, als ik het kan wel.
0: Oké, maar voor aankomende vrijdagochtend, heel vroeg, Nederland tegen Tunesië. Wat is je voorspelling?
1: Ik hoop 2-1.
0: 2-1. Is voldoende hoor. 3 punten in de knip. Ja, dan zijn we verder. Dan is het klaar. Het kan al bijna niet meer misgaan. Maar ja, het zij zo. Beste Sandra, wij hebben de volgende nummers al ingevuld. Op nummer 1, daar staat Gerwin. Op nummer 2, daar staat Jan-Piet. Op 6 staat Dirk. Jelmer is nummer 7. En de nummer 10 is voor Tieneke. De cijfers die ik niet genoemd heb, die zijn nog beschikbaar. Waar zou je graag een plekje willen hebben in het elftal?
1: Doe ze 4.
0: Nummer 4 zeg jij.
1: Ja.
0: Zet het jou daar neer. Sandra, zetten we bij deze op nummertje 4 in het elftal. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En je krijgt het oranje pakket thuisgestuurd. Bestaan met allemaal leuke hebben dingetjes van Radio NL. Leuke oranje hebben dingetjes van de Dikdakkers. En uiteraard het allerbelangrijkste is dat jij de nummer 4 te pakken hebt. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat de Dikdakkers morgen in de cabrio naar Lisse rijden om jou daar te begroeten met een compleet nieuwe flatscreen.
1: Nou, dat komt heel mooi uit.
0: Ja, is jouw vervanging toe?
1: Nou, ik heb laatst een nieuwe tweedehands gekocht. Maar ja, een nieuwe is natuurlijk het mooiste.
0: Dat is zeker de moeite waard. Ze komen hem niet installeren, mochten ze bij je op de stoep staan. Ze komen hem alleen afgeven, zeg ik er even bij.
1: Dat maakt niet uit.
0: Oké, we gaan het meegeven. Jouw naam gaat in een van de 11 balletjes. Morgen tussen 11 en 12 gaat er gehusteld en geloot worden. En vervolgens gaan de Dikdakkers op pad met de cabrio. En wie weet staan ze bij jou op de stoep.
1: Nou, al wachten.
0: Helemaal goed. Ik wens je een fijne dag en geniet even van de wandeling, hè.
1: Hetzelfde.
0: Doei, doei.
1: Doei, doei.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
5: De Zomertour.
4: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. We kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten superhittegolf. Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden, waarvan 3 35 graden of warmer. Regionaal is dat wel vaker voorgekomen, maar in de beeld nog nooit. Dat zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf zijn. Veel scholen hebben de komende dagen een tropenrooster vanwege de hitte. De lessen zijn korter en er zijn extra pauzes, omdat het veel te warm wordt in de gebouwen, die vaak sterk zijn verouderd. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders van alles moeten regelen op hun werk om ze op te vangen. In 2 jaar tijd heeft het Waarborgfonds ruim 200.000 euro uitgekeerd aan mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt een vandaag. Het fonds keert schade uit als de fatbiker niet betaalt, bijvoorbeeld omdat hij is doorgereden. Als een fatbiker is opgevoerd, is de bestuurder sowieso niet verzekerd. En Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer ermee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken, fijner dan met zijn voorgangers zoals Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne en omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden steeds zonniger. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog heter. Op vrijdag kan het 38 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
15: Costa del Korting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Uurtje nummer 2 van Werk en Uitvoering. Het is 9:55, de hoogste tijd om te beginnen met de meldingen van de ANWB. En die krijgen we van Bianca Daming. Bianca, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er zijn nog een paar files over van de ochtendspits. Vooral de werkzaamheden, wegafsluitingen veroorzaken nog vertraging op alternatieve routes. Geldt voor de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar heb je tussen Rosmalen en Waardenburg nog een kwartier vertraging. Het is daar extra druk doordat de A27 dicht is. Die is dicht van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Everdingen. Voor die afsluiting sta je ook nog een kwartier in de file. En op de A4 naar Amsterdam staat het vast tussen Rijswijk en Zoeterwoude-dorp. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Dat komt doordat de A44 dicht is. En Flitsmeister meldt flitsers. De A2 Maastricht-Eindhoven bij hectometerpaal 202,9. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 64,0.
1: Dankjewel voor dit moment, Bianca. En dan spreken we elkaar straks na 11 nog een keertje.
2: Yes, tot zo.
1: Tot zo.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Wat zou je doen met heel veel geld? Die vraag kunnen we stellen aan René Schuurmans, al win ik 10 miljoen. Maar we beginnen met Willeke Alberti en Ome Jan.
3: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
4: Het hele land is rood.

René Schuurmans en al win ik 10 miljoen. En daarmee was hij kort geleden nog de Hollandse Nieuwe op Radio NL. En daarvoor hadden wij... Ja, dat ging ook over geld. Want hoe kwam hij aan het geld? Nou, dat was de grote vraag. Maar dat bleek niet echt helemaal op de juiste manier te zijn. Ome Jan die moest daarvoor brommen, zat achter de tralies. Maar Willeke heeft plechtig beloofd om iedere week weer vrolijk terug te komen in de gevangenis om haar ome Jan een bezoekje te brengen. Nou, ik hoop dat jij ons ook een bezoekje wilt brengen via de app. En dan is het een muzikaal verzoekje en een groetje. Want wij zijn op zoek naar de 3:30. Wat kunnen we straks voor je draaien?

Olé, olé, olé, olé. En de tapster uit Tijuana. Heerlijke single van Sander Kwart. En ja, zo heeft hij er afgelopen jaren toch flink wat gemaakt die keurig netjes in dat repertoire een opeenstapeling worden van hit na hit na hit na hit. Doet hij erg goed. De tapster uit Tijuana. Kort geleden nog een van de langst genoteerde uit de lijst van 30. Komen leuke appjes binnen met verzoekjes voor de 3:30. Aan ons zo meteen de taak om er 3 uit te halen. Die gaan we dan zo meteen draaien. Iets na 10:30 in de zogeheten 3:30. Even je attentie voor dit waanzinnig mooie, leuke liedje. En vrijdagavond zijn ze erbij op de Brink in Assen. Lucas en Gea,

0: dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Begin je op zoek naar pallets?
2: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
0: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreeke. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
3: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Lipton 1,5 liter flessen? 2 plus

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Enk-fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Enk.
1: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
0: en natuurlijk deze.
1: De vlam in de pijp.
0: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
2: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm. Dit is Radio NL.
3: Altijd aan. Radio NL.
2: Altijd aan. 3:30. De 3:30 voor deze dinsdag, de 23e juni, bestaan uit... je zit te wachten natuurlijk wat ik nu ga zeggen. Welke drie artiesten gaat hij noemen? Dan weet ik meteen, zit hij voor mij ertussen, ja of nee? Gaan we nog niet doen? Nee, we bouwen het op. We gaan beginnen met Guido van der Graaf met Ciao, Doei, Adios. En dat is de plaat die inmiddels een prachtig mooie plek heeft verworven in de Radio NL Top 30. En dat is de plaat die is aangevraagd door Damien Hanekamp uit Wapenveld is dat. Daarmee gaan we beginnen. Vrolijke zomerse, vlotte single. Heerlijke start van de 3:30 voor deze dinsdagochtend. De 3.

0: En ook wanneer hij hem live doet, en dat is zo grappig om te zien als deze dan op het repertoire zit bij een van de feestavonden waar hij te gast is, dan zie je die mensen inderdaad het stapje naar links en het stapje naar rechts. En dat is in hele grote menigte is dat natuurlijk een fantastisch mooi gezicht. En met een beetje geluk gaat hij hem aankomende donderdag doen. We kunnen eventueel een verzoekje indienen. Ja, het zou kunnen. Aankomende donderdag is Django één van onze gasten op de Brink in Assen, waar hij zal zijn tijdens de eerste zomertour van 2026. Het leuke is, liedjes aangevraagd door Angela, en die schrijft morgen top. Ik ben gewoon te druk om te appen, want het is hier mega druk. Maar toch vlug even een verzoekje. Is er iets mogelijk? Een gezellige van Django. Bij deze geregeld.
1: De 3:30.
0: En succes met de werkzaamheden en lekker blijven luisteren. Wij zorgen voor de ontspanning tussen de werkzaamheden door met de beste muziek van eigen bodem. Zo draaiden we al. Ciao en Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. Dit was Django met We dansen op de Mambo. Blijft er nog één over. En Frank, die vroeg of wij die heerlijke nieuwe zomerknaller van Marco de Hollander willen draaien. Dat willen we in die zomernacht. En het blijft een aaneenschakeling, maar ook Marco is er aankomende donderdag bij in Assen op de zomertour. En met een beetje geluk hoor je deze dan gewoon ook live of meekijken via radionl.tv.
2: Ik denk dat je

Sammy. En ik schrijf jouw naam. Zo zag ik net nog een aantal appjes voorbij komen. Die waren ingestuurd voor de 3:30. Daar zaten ook wel een paar klassieketjes tussen. Nou, wellicht dat we ze straks gewoon in het volgende uur nog een paar erbij kunnen pakken. Ik bedoel, het is dolle dinsdag, zullen we dan maar zeggen, op Radio NL. 11 uurtjes voor 11. Dat betekent dat we er nog twee voor je hebben tot dan het nieuws van 11 uur. Straks de finale van deze dinsdagochtend tussen 11 en 12. Zometeen Danielle Wijkstra met Wie het Kleine Niet Eert. Maar eerst Jeff van Vliet. Dit is Last Minute.

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
9: Gritter Chalet en staakcaravans.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomers.

0: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Radio NL.
5: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
5: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
6: De Zomertour.
5: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Grote steden doen er alles aan om voor verkoeling te zorgen op deze hete dagen. Het zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze hebben gebouwen aangewezen waar het lekker koel is, zoals supermarkten, buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe. Er is iets te drinken en soms mag je je hond of kat ook meenemen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt om dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem warm, met op veel plaatsen 40 graden of meer. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Van alle doden daar was zeker een derde kind. De VN schreef eerder al dat er genocide wordt gepleegd in Gaza. En het elektronisch tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen onbegrijpelijk. Zeker voor digibeten. Ze weten vaak niet hoe ze moeten betalen, zegt de ombudsman. Bij de tunnel registreren camera's kentekens. Als je de tol niet automatisch laat afschrijven, moet je binnen 72 uur online betalen. Dan het weer van Weer Online. Naar het noorden steeds meer zon. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 32 graden. Komende dagen wordt het heter, met vrijdag de warmste dag. 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Ah, weer die klote muggen in huis.
11: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
12: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
5: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Heerlijk!
11: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
13: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. haal jij weer opgelucht adem. Bridge Fund. Make money smile.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
13: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Oranje fans opgelet,

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is bijna 11:05. Dat betekent uurtje nummer 3 alweer van deze werk en uitvoering voor de dinsdagochtend. We gaan naar de ANWB en daar zit Bianca Damink. Bianca, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er staan nog maar een paar files, want de meeste zijn nu echt opgelost. Maar wat nu opvalt is de N57, Brouwersdam-Middelburg. Die is in beide richtingen dicht bij Vrouwenpolder, want er is een ongeluk gebeurd. Je kunt er langs via de rechterparallelbaan. Dat geldt voor het verkeer in beide richtingen. En de Duitse grenscontroles die veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. Het oponthoud is daar 10 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij hectometerpaal 202,9. En op de A27 van Utrecht naar Almere bij 90,7.
1: Bianca, dankjewel voor vandaag en heel graag tot de volgende ronde.
2: Yes, fijne dag.
1: Doei doei.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Het derde uur gaan we van start met die hele grote hit uit 1994. Wekenlang op nummer 1. Ik heb het over Marco Bussato. En dromen zijn bedrog.
3: De muziek van Radio NL. Altijd aan.
4: Het hele land is rood, wit, blauw.

Bij sommige artiesten is het momenteel echt zo. Wat ze uitbrengen wordt een joekel van een hit. En daar is dit weer een prachtig mooi voorbeeld van. Robert van Hemert en zijn Zandloopster. Een aantal weken geleden, op een vrijdag, mochten we hem bellen toen de plaat uitkwam. Maar dat is nu 2 weken geleden. Nou, de cijfers die schieten door het plafond. En ook de airplay heeft hij niks over te klagen. Robert van Hemert en Zandloopster hier op Radio NL. Hoge temperaturen, het zonnetje erbij, dat vraagt om zonnige muziek. En die kunnen we voor je verzorgen van de makkers. Dit is Zomerzon.

0: Het is bijna jaloersmakend als je zo naar de clip van het liedje zit te kijken. Dat het op het water met het zonnetje erbij. En gewoon even relax, tranquilo. En dan op zo'n dag als vandaag met hoge temperaturen. Die worden alsmaar hoger deze week. Het is echt tropisch warm aan het worden. En ja, natuurlijk ook iedere ochtend even een update. Vanochtend ook vlak voor 9 bij de koffieautomaat. Wanneer dan de collega's binnenkomen, dan wordt er even gesproken over het WK. Van gooi of verrassing hier, verrassing daar. Zag je niet aankomen. Had wel rood moeten hebben. Nou, die twee gele kaart sloeg nergens op. Dat soort termen. Die hoor je dan dagelijks voorbij komen. Met Oranje. Ja, één stap zijn we. Ja, dat gaat goed komen. Zit ik niet over in. Zeker ook de wedstrijd vrijdagochtend om 1 uur in alle vroegte. Tegen Tunesië. Even winnen. En dan ga je gewoon vrolijk door in het toernooi. Zolang zullen wij ze ondersteunen met de vrolijke oranje liedjes zoals deze van Ronnie Ruijsdaal. Hip Holland Hip.
1: Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

0: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Liedjes van Conny van den Bos, gezongen door Leontine Vreeken. Voorstelling van Dichtbij. In 2 culturen over opgroeien tussen 2 werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
11: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
10: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
13: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
14: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
16: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Hey, wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
20: Kijk uit, hier ben ik.
19: En natuurlijk deze.
20: De vlam in de pijp.
19: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
21: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf.
0: Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
6: Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan
22: Radio NL.
6: Weerbericht.
23: Zeg wel lachen, als dan het spotje weer voorbij komt wat wij de voetbalactie hebben met de Dikdakkers, dan zie je meteen het woordje voetbal binnenkomen. Maar voor de oplettende luisteraar, we hebben het vanochtend tussen 9 en 10 hier al op Radio NL gespeeld. Dat betekent dat er straks bij Hessel de volgende ronde is. Later vanmiddag bij Stefan, vanavond bij Ivo, morgenochtend bij Lars. En de laatste ronde om de 11 compleet te maken spelen we morgenochtend in werk en uitvoering. En tussen 11 en 12 komen de Dikdakkers langs en die gaan de balletjes husselen. Zal er eentje uit de glazen kom worden gehaald. En dat balletje wordt geopend met daarin het adres. En daarna zullen ze op pad gaan naar de winnaar of winnares om de flatscreen te brengen. Dus dat is ongeveer het spelbeeld wat we de komende uren hier hebben op Radio NL. Wat doet het weer? Is ook niet onbelangrijk. Vanmiddag dan gaat de temperatuur nog flink stijgen, want die komt te liggen rond de 27 graden in het noorden tot zo'n 32 graden lokaal in het zuidoosten van het land. Er staat maar weinig wind en vanavond blijft het nog lang warm en komende nacht is het helder. Temperatuur daalt dan naar 15 graden in het noorden tot 19 in het midden. 21 graden blijft het vannacht in het zuidwesten van het land. Woensdag, de dag van morgen, dan is het zonnig en wordt het nog warmer. Ik zei al, de mannen kunnen het dakje eraf halen over de cabrio, de Dikdakkers, als ze morgen met de tv op pad gaan. Want de temperaturen schommelen morgen tussen de 29 en de 36 graden. Hallo! Zaten we vorige week toch nog even ergens rond de 13, toch? 13, 14? Ja, Ruma. Dat is Nederland, jongens. Ik zou zeggen, geniet ervan. En anders goed beschut in de schaduw. Zonnige muziek op de radio, want die auto's die gaan naar de kust. Die gaan naar het strand. Die willen genieten van de zon. Splitsing nu, wind en zeilen.

0: Hey.
1: Ook daar krijg je het warm van als je lekker meedanst. Maar ja, we zitten in de zomerse sfeer. En deze was natuurlijk overigens tropisch genoeg. Samen dansen, Wesley Kleine op Radio NL. Daarvoor zat De Griekse Nacht, die wij draaiden van Jeroen van Zelst. En ook daarvoor zomerse muziek van Splitsing, Wind en Zeilen. En dat is de dinsdag van Radio NL. Die ochtend die vliegt voorbij, die jingle die hebben we ook. Maar als je zo even naar het klokje kijkt, bijna 11:15, dan is het ook echt zo.

0: De nieuwe single van Lara Mila, hier horen je op in werk en uitvoering. Zit vlug even te kijken. Ja, klopt inderdaad. Vrijdagavond, ik was even met de dagen in de war als het gaat om de zomertour. Het zijn 3 dagen feest op de Brink in Assen. We zijn erbij 3 dagen lang. 2 keer zomertour en 1 keer een grote artiestenshow die schuil gaat onder Radio NL Artiestenshow XXL. Maar Lara Mila is er aankomende vrijdagavond bij op de Brink in Assen. Nou, voor de gehele line-up van de zomertour verwijs ik je heel graag naar onze site. RadioNL.fm, kun je meteen zien wie wanneer komt. Donderdag, vrijdag en zaterdag. En het zijn ontzettend veel artiesten. Het gaat 1 groot feest worden. En we hopen je daar te zien. Lukt het niet om erbij te zijn? RadioNL is erbij. Live op de radio. En meekijken kan via RadioNL.tv. Zometeen is het tijd voor Op Volle Kracht. Na het nieuws van 12 uur. En sowieso tot aan 12 uur. Eerst nog Henk Benaar. En hou me nog een keertje stevig vast.
1: Dat men zo vaak vergeet om te leven. Je raakt alles kwijt, onzekerheid

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.

0: Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
10: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
11: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
12: Tot snel op 247wood.nl.
13: Radio NL.
14: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
14: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
15: De zomer.
14: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om hardloopwedstrijden in Kerkrade en Nieuwveen. En de Vierdaagse in Zevenum en de triathlon in Zeewolde zijn ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Er zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Eén van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten het water ingaan, verdwenen 2 mannen onder water. Ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. En de staking morgenochtend in het openbaar vervoer is een eerste waarschuwing. Er komen na de zomer meer en langere acties als het kabinet niet luistert, zegt vakbond FNV. De ruzie draait om de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. De FNV wil die kabinetsplannen van tafel. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoost of oost. De komende dagen wordt het heter met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
19: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Nou, goedemiddag. Lekker weertje erbij. Ook vanmiddag weer even wat verkeersinformatie voor je. Laten we daar even mee beginnen. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbroek staat 5 minuten vertraging, 2 kilometer. En op de A12 tussen Den Haag en Utrecht, daar wordt 6 minuten gemeld, 4 kilometer file voor Reeuwijk defect voertuig. Dan de A27, Breda-Gorinchem tussen Werkendam en Avelingen, daar is de oprit afgesloten, maar daardoor ook 5 minuten op de hoofdrijbaan, 3 kilometer file ongeveer. En dan de 58 nog, Berg op Zoom naar Breda, tussen industrieterrein Vosdonk en Etten-Leur staat ook een defect voertuig. En dat geeft ook wat vertraging. Zo'n 6 minuten wordt hier geschat, over zo'n lengte van 2 kilometer. Dan de flitsers. Op de A2 wordt je in de gaten gehouden. Amsterdam richting Utrecht, bij Oudekerk aan de Amstel, bij 35,4. En op de A2 bij Weert, even dieper in het land, op hectometerpaal 203,0. Dat is even oppassen. En ook de 232-8, die is van de partij tussen Maastricht en Echt bij Born op de A2. En dan helemaal boven het land, de A7, Groningen richting de Duitse grens. Bij Bad Nieuweschans heet dat daar 252,0. En dan nog eentje bij Hilversum op de A27. Utrecht richting Hilversum 90,6. En nog een snelheidscontrole gemeld bij Nunspeet. Van Zwolle richting Amersfoort, de A28 bij 64,0. En dan de laatste, die vinden we tussen Breda en Tilburg bij Bavel. De A58 betreft het hectometerpaal 57,4.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Hessel Bijkstra!
9: Ja, die heeft zich voorgenomen om even te beginnen met een ouderwets zomers deuntje waar je vrolijk van wordt gewoon. Goedemiddag.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

0: op volle kracht met Hessel Wijkstra op Radio NL.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

Nou, bijzonder goedemiddag. Het zonnetje schijnt hoog aan de hemel. Hè? De lucht is blauw, het is heerlijke temperatuur eigenlijk. Hè, er klagen ook heel veel mensen dat het te warm is, snap ik wel. Dat is ook wel vervelend altijd in dit land. Is het ene uiterste of het andere? We gaan het weer doen op verzoek vanmiddag. Ik had hier al een paar binnengekregen. Onder andere van Cynthia uit Noordwijkerhout. Zij zegt, hey, wil je voor mij, ik rijd Mercedes-Benz draaien. Ik rijd namelijk in Freek zijn auto nu. Ja, dat is toepasselijk. Mocht je ook een verzoekplaatje verzinnen, laat het even weten deze kant op. Want wij doen eigenlijk voor iedereen muziek draaien. Maakt niet uit wat je leuk vindt, probeer maar even. Hè, dat is misschien wel even handig om dat in de app aan te geven. Dat is de kortste klap, want dan lezen we het snelst. Dus gewoon even de app downloaden van Radio. Nou kun je gelijk ook allerlei andere dingen bekijken wat zich bij ons afspeelt. Hè, zoals ons voetbalteam, wat we aan het samenstellen zijn. Ik zie dat het dan mooi opschiet ook. Hè. Tieneke op nummer 10 voorin, Jelmer op het middenveld, Dirk op, in het middenveld op links. Of rechts, dus maar net welke kant je het bekijkt. En Jan-Piet ook. En Sandra en Gerwin staat in het doel, zie ik. We hebben nog een paar plekken te verdelen, dus straks gaan we daar weer mee verder. Maar ik wil je eigenlijk eerst even wat vragen om verzoekplaten. Want ik zie alleen maar voetballen voorbij komen. En daardoor kan ik de verzoekplaten niet meer lezen in het geweld van voetballen. Dus doe even een verzoekje als je wilt. Dat is hartstikke leuk, want dan houdt het programma ook draaiende. En misschien zeg je wel van, ja, maar ik wil een oud liedje. Of misschien denk je wel van, ja, maar ik wil een nieuw liedje. Het is hier allemaal mogelijk, dus probeer ons uit, zou ik zeggen. Hè? Dat is even leuk.

is wel een feit hoor. Die man die kan ontzettend goed zingen. Kido van de Graaf. Wat zal dit zijn? Even kijken ze hier op tik. Wat... Ja, zwembadmuziek. Dat moet ik hebben. Tak. Plop. Nooit eerder gehoord dit. Dat is wel grappig toch? Ja man. Hey. Een verzoekje vanuit Zwarte Meer. Oh wacht even, er zit nog een spel doorheen hoor ik. Een verzoekje uit Zwarte Meer van Martin Veenstra. Die zegt, hey, zouden jullie daar bij Radio NL ook iets van Rien Salet kunnen draaien? De warme bakker, goedemiddag, staat erbij. Speciaal voor Myrthe uit Zwarte Meer. Dus ik zeg, werk ze bij de bakker. Ja, een soort van, zegt hij. En verder weet ik er niks van, dus misschien komt het nog. We gaan in ieder geval het liedje even draaien. Dat is wel, wel heel gezellig, hè? Piratenliedje eigenlijk. Van onze gezellige Rien Salet. Ja, ja. Onze warme bakker. Daar gaan we.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Podcast. Radio NL. Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
0: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezinger vol zomerse gevoelens.

0: man. 30 boeken. 1 kast en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: aangetoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
7: Kijk uit, hier ben ik. Beun
6: en natuurlijk deze.
7: De vlam in de pijp.
6: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
8: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

De chauffeursromantiek straalt er vanaf. Geert de Visser, en je bent chauffeur. En wat ik me dan afvraag, hoe zou het met die Geert zijn? Leeft die man nog of niet? He? Of rijdt hij nog gewoon naar Mainz en zo? Wie kent dat? We kunnen er niks over vinden over die man. En het liedje is zo mooi. He, er zitten van die hakketak-gitaren in en zo. Echt die truckersound, superleuk. Draait het in opdracht van Rob Hendricks. Die is ook onderweg, hè, chauffeur. Zijn er meer die luisteren, hoor. Want ook Peter Sawyer uit Tilburg, die rijdt bij Sluiter Logistics. Hij is al vanaf vanmorgen 4 uur bezig, schrijft hij hier. Van Os naar Hees en heen en weer. Hij vervoert, dat is wel grappig, hij vervoert ventilatoren. Dus ventilatoren. Ik heb een fotootje ook als bewijs, hè, van die dingen die iedereen nu in huis wil hebben om te koelen. Hij is straks thuis, zegt hij. En dan op de vraag wat hij dan gaat doen, hij zegt straks een lekker pilsje doen, zegt hij. Dus nou, proost alvast Peter, een behouden vaart. En hij vraagt om een heel opvallend liedje. Dat is, daar worden die Brabanders allemaal helemaal gek van. Ook in de carnavaltijd is de grote hit geweest. En allemaal dankzij een autoritje van Jeroen. Die hoorde de Paladijns op de radio, bij Radio NL natuurlijk. En die dacht van, hé, maar dat is een leuk liedje. Die ga ik ook doen. Jouw liefste wel.

William Jans en Milonga. Die we ook zouden kunnen kennen van Aukje Wijn. Ja, muziek kent vele moeders, vaders. Hè? Dit was William zijn versie. Ja, ik had het net al even over. Hoe ontstaan die liedjes eigenlijk? Hè? Nou, Jeroen van Zelst zat in de auto, maar dat is ook het verhaal. Eigenlijk soortgelijk van Jan Boy. Ken je Jan Boy? Jan komt hier uit Sneek ook. En Jan komt morgen? Morgen visite volgens mij. Ja, morgen komt hij langs. Jan zat met zijn vader in de auto onderweg naar een optreden. En ze waren muziek aan het luisteren om inspiratie op te doen. En toen kwamen ze tegen het liedje Mix It Up van de Moochers. Mix It Up van de Moochers. En ja, daar zijn ze over na gaan denken. Daar hebben ze een idee over gedaan en zo. Een tekst bij bedacht en weet ik het allemaal. En morgen komt hij dat vertellen. En toen hebben ze dat liedje vertaald naar Ik Wil Jou. En het is echt dat, dat zomerse tintje zit eraan, dat reggae-achtige. Dus ik wil hem je graag even voorstellen. Hè? Dus Ik Wil Jou van

Het is Rocco. Rocco Granata. Misschien is dat wel die Rocco waar... hoe heet ze? Dingen is altijd over zong. Hoe heet ze nou toe? Wat is hier? Oh, wacht even. Nee, die wil ik hebben. Wacht even. Dit is leuk. Zo. Rocco Granata. Ja, wat kun je daarover vertellen? Nou, Rocco Granata, dat was misschien wel even leuk. Want vroeger, hè, toen werd er natuurlijk ook... moest je ook gewoon geld verdienen om in leven te blijven. Nou, Rocco, zijn vader, die ging naar België, hè, vanuit Italië... om daar in de mijnen te werken. In België hebben ze heel veel mijnen. En ja, die kolenmijnen, dat was natuurlijk een bron van inkomsten... voor de werkende klasse. En zo werd Rocco overgetransporteerd van Calibri in Italië. 1938 is hij geboren, heel lang geleden. Maar toen kwam hij in België terecht. Zijn hele grote hit was Marina, dankzij Radio 5. Is dat allemaal gebeurd en zo, en weet ik het. Dus hartstikke mooi. Goed, we gaan een liedje draaien voor de boeren, burgers en buitenlui. En dan komen we terecht bij normaal. Heuken, brekken en dan gewoon, zoals zij dat zelf altijd riepen in die jaren. Zelfs een eigen biermerk, ze hadden het echt voor elkaar. En dan schijnt dat ze water dronken uit die flesjes die in die paal stonden.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
12: Everyone from left to right, van Holland komt ze al. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, pak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
20: Radio N.
21: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
22: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
21: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
22: De Zomertour.
21: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
24: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
23: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden.
0: Vakbond FNV dreigt met nog meer acties in het openbaar vervoer als het kabinet niet afziet van de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. Morgen is de eerste staking in de ochtendspits. In Rotterdam en Nijmegen zijn zaterdag manifestaties tegen het kabinet. Er worden duizenden mensen verwacht. In de rechtbank wordt een oude verkrachtingszaak in het Zuid-Hollandse Bodegraven behandeld van maar liefst 36 jaar geleden. De verdachte werd pas een jaar geleden opgepakt na een DNA-match in een andere zaak. Hij is nu 59 en hoorde een gevangenisstraf van 4 jaar tegen zijn eisen. Het verkrachte meisje was destijds 14. Het OM denkt dat de man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. En als het aan de Waddenvereniging ligt, komt er langs de afsluitdijk een kunstdrift van een kilometer lang. Daar moeten dan vissen, schelpdieren en wieren in gaan leven. Uit een proef bij Lauwersoog blijkt al dat kunstdriften effectief zijn. Onderzoekers zagen daar 3 tot 4 keer zoveel vis als op andere plekken. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oost- of noordoostenwind. Komende dagen nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
20: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
25: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
26: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
27: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
28: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
29: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
30: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
31: De beste plek voor jou, NVM.
32: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goedemiddag, hier even een blik op de Nederlandse wegen. Eens kijken hoe het erbij hangt. Daar staat op de A1 tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 10 minuten vertraging, 2 kilometer. En op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven. Voor de hoogte naar Batadorp is een ongeval gebeurd helaas. En daardoor staat er 12 minuten vertraging gemeld. Dan de A28 Amersfoort naar Zwolle bij Hattemerbroek. Vanaf Wezep ook een ongeval. 15 minuten, 3 kilometer. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Renkum en de Tacticusbrug. Daar een defecte vrachtwagen. Dat kan ook natuurlijk. 33 minuten en 8 kilometer file. Nou, en dan de flitsers. Op de A2 staan ze bij Oudekerk aan de Amstel vanmiddag. Dat is bij 35,5. En ook op de weg van Utrecht naar Den Bosch bij Enspijk 87,9. Op de A6 in de polder tussen Jouren en Emmeloord bij Band. Daar staan ze bij 286,7. En ook oppassen bij Zevenaar vanaf de A12, of op de A12 moet ik zeggen, van de Duitse grens naar Arnhem bij 142,9. Dan op de Veluwe op de 28 Zwolle Amersfoort bij Nunspeet 64,2. En we hebben er nog eentje bij Bavel, Breda, Tilburg is dat. A58 bij Hekken met de Paal 57,4.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Hessel Bijkstra!
1: Ja, die zegt goedemiddag. Billy Dans en Matt Hoogkamer hebben er al een tijdje een band muzikaal. Daarom draaien we nu Gappie Sappie.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
4: Het hele land is rood.

0: Baco en Monaco. De Hollandse nieuwe deze week. En die rapper die is even lekker door de apparaten heen getrokken. Die hoor je wel even gemelodined worden, zeg maar. Dat kan, hè. Als je niet toon kunt houden, dan kun je ze door zo'n ding heen trekken. En dan kun je toon houden. Ja. Oké. We zijn toegekomen, dames en heren, aan een mooi oud verzoekje. Want Bertus, die vraagt zich af uit Enschede. Hij heeft het al heel lang in zijn hoofd hangen, maar het wordt nooit gedraaid. En hij vindt het zo'n leuke plaat. Dus ik ben even gaan zoeken voor hem. Hij heeft het namelijk over Benny Nijman. Je hoeft mij niet te zeggen hoe ik leven moet. Een beetje de Frans-Duits van zijn tijd, zeg maar. En ja, inderdaad, dat liedje dat horen we nooit meer. Dat is... Dat wordt tijd. Dus gelukkig hebben we dan op volle kracht waar je dat gewoon aan kunt vragen. En dan draaien we het gewoon voor je. Dus hier is Benny Nijman.
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me...

Het moment is daar, want we gaan weer uitleggen hoe het werkt met het WK-spel van Radio NL en de Dikdakkers. Elke keer als Nederland speelt, dan ongeveer 2 dagen daarvoor, dan wordt er een prachtige tv uitgereikt door de Dikdakkers in de WK-wagen. Dat is zo'n, hoe heet dat? Zo'n mooie speciale auto die die mannen hebben, waar ze al jaren mee rondrijden. Ze laten hem iedere keer opnieuw bestikkeren. De cabrio, de heel chic ding. En dan dakje eraf. En dan natuurlijk een tv op de achterbank die precies past. En daar trekken de mannen dan, Anton en Hans, dan in het oranje met hun pet op. Een trumpet. Pet hebben ze op, trumpet. En die is oranje. En dan gaan ze het land in om een tv weg te brengen. En wij mogen door een spel eigenlijk bepalen waar die tv dan wordt afgeleverd. Dus jij kan kans maken op zo'n prachtige tv om daar dus die wedstrijden op te gaan kijken. Hoe werkt dat? Nou, we hebben een fictief elftal zijn we aan het opstellen. Kun je op onze website ook zien, hè? Op radionl.fm. Want de namen die er doorheen komen, die worden ook netjes bij de t-shirts of bij de spelershirts vermeld. We hebben nog een paar shirts over. Nummer 9 voorin in de spits. Nummer 11, nummer 8, nummer 3, nummer 5. Dus misschien zit jouw lievelingsgetal daartussen. Wat moet je doen? Nou, heel simpel. Je mag zoveel en zo vaak mogelijk het woord voetbal sturen in de Radio NL op. En dan maak je in de Radio NL app bedoel ik. En dan maak je jouw kans om, om in ons elftal te komen. En dan kan het zo zijn dat morgen, als de Dikdakkers weer bij Teken langskomen, dat zij jou trekken uit die tombola. En dat je dan kans maakt op die tv. Sowieso, als je erdoor komt en in ons elftal komt te staan, krijg je een prachtig Radio NL Dikdakkers pakket, voetbalpakket. Dus dat is allemaal goed geregeld. Dus wat moet je doen? Voetbal insturen in de app. Zoveel en zoveel vaak mogelijk. En dan kan het zo zijn dat ik je zo meteen ga bellen. En blij gaan maken met een plaats in de opstelling. En dan mag je zelf kiezen waar je wilt spelen. Want ja, je hoeft niet te kunnen voetballen, zeg maar. Dat is wel handig ook. Hè? Over voetbal gesproken. Wat zijn er alle voetballiedjes gemaakt, zeg. Niet

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Dit is Radio NL.
5: Radio NL.
4: Hier.

0: Radio NL.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
7: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
6: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Castilla van Jumbo.
9: Costa del Corting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
10: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
11: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
10: Kijk op ProStop.nl.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
18: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
19: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
18: en natuurlijk deze.
19: De vlam in de pijp.
18: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
20: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
21: Dit is Radio NL. Altijd aan.
22: Radio NL.
21: Weerbericht.
23: Ja, en voor dat weerbericht gaan we natuurlijk even onze grote vriend daar in Purmerend.
21: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
23: Jan, goedemiddag.
24: Essel, goedemiddag.
23: Ja Jan, het is warm, warm, warm. Nog warmer vrijdag, begreep ik, of niet?
0: Ja. De komende dagen dan neemt de hitte verder toe. Ik denk dat vrijdag wel zo'n beetje de climax is in een groot deel van Nederland. Maar vlak ook het weekend nog niet uit, hoor. Het is zo dat pas na zondag dat de temperatuur wat gaat zakken. Naar een meer aangename niveau. Over aangenaam gesproken, want dat is het ook vandaag. Dat was het gisteren al. Geen overdreven hoge temperaturen, ook vandaag nog niet. Ja, het wordt in het zuiden vanmiddag in het zuidoosten wel zo rond de 31, lokaal iets meer graden. Maar goed, dat zijn temperaturen die in de zomer wel vaker voorkomen. Het gaat echt specifiek om temperaturen boven 35 graden. En die hebben we vandaag nog niet. En in het noorden van het land wordt het maximaal zo rond de 24, 25 graden. En dat doel ik met name op de noordkant van Friesland, Groningen en de Wadden. Eilanden, kop van Noord-Holland. Elders bijvoorbeeld dieper de Drenthe in. Dan komt het al 26, 27 graden. In de beeld 29 graden. Misschien richting 30 al. Nou, dat zijn de temperaturen voor vanmiddag. Vanochtend was er trouwens in het zuiden van het land wat meer bewolking. Zelfs in Zeeuws-Vlaanderen viel zelfs een klein beetje regen. Hing samen met een storing die zich ontwikkelde boven Engeland, die naar het oosten trok. En die is nu grotendeels opgelost. Alleen in het zuidoosten zit nu nog wat bewolking. Maar ook dat zal de komende uren gaan verdwijnen. En aan de kust in de loop van de middag kans op wat verkoeling door wind van zee. Nou, morgen dan is het echt warm tot zeer warm in ons land. En dan hebben we echt al echt behoorlijke temperaturen. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Het wordt op de Wadden 29 graden. En in het zuiden, zuidoosten 36 tot 37 graden. Dus dan zit je echt wel aan de top voor juni al bijna. Wind is zwak zuidelijk in de ochtend, veel zon. En later op de dag weinig wind. En wat ook van belang is, dat zal de komende nacht nog niet overal opgaan. De afgelopen nacht sowieso niet. Noordoosten 11 tot 12 graden. Dus dan valt het allemaal mee. Maar de komende nachten, met name in de nacht naar donderdag en nacht naar vrijdag en zaterdag, dan komt de temperatuur in veel plaatsen niet beneden de 20 graden. Tropennachten dus. Ja, en die zijn eigenlijk misschien nog wel erger dan de hitte overdag. Omdat je dan, het lichaam moet natuurlijk s'avonds, of tenminste als je naar bed gaat, afkoelen. En als dat minder gebeurt, ja, dan ben je vermoeider, concentratieverlies en noem maar op en zo. Dat soort zaken spelen dan een rol. En vooral bij kwetsbare mensen kunnen ernstige gezondheidsrisico's optreden. Ja. Maar goed, maar even afwachten hoe dat allemaal loopt. Maar wel zo, donderdag, dan is het in het noorden ietsje minder warm. Noordelijk kustgebied, 27 tot 29 graden. Ja, het is nog steeds erg warm, maar minder omdat de wind uit het noordoosten waait. Maar in het midden en zuiden boven 35 graden. En dan vrijdag wordt de climax met lokaal in het zuidoosten 40 graden.
1: Hou op, man. 40 graden.
0: Ja, dus dat is echt ongekend. En in het weekend zal de warmte geleidelijk in de kustgebieden wat gaan afbrokkelen. Maar goed, het is nog wel drukkend, hoge vochtigheid. En er is kans op een enkele onweersbui. En pas maandag, zoals gezegd, ja, dan gaan we terug naar wat meer normale waarden.
1: Ja, ga ik me verstoppen hoor, met die 40 graden. Zo.
0: Ja, voor zover normaal nog normaal is tegenwoordig. Ja.
1: Jan, de dagelijkse weerspreuk.
0: Morgen Sint-Jan en de volksweerkunde zegt: de regen voor Sint-Jan brengt Slansmanszak de duit.
1: Slansmanszak.
0: Ja, Slansmanszak. Ja.
1: Dat hadden... Mooi woord ook.
0: En de regen na Sint-Jan haalt er die weer uit.
1: Oh ja. Nou, dankjewel Jan voor je expertise. En je hebt meestal gelijk, dat is jammer.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ja. Oké.
1: Hoi.

0: zit zo lekker in haar vel.
1: Mooi. Ja, het is niet normaal hoeveel mensen voetbal insturen hier. Dat is echt, ja, echt om bang van te worden eigenlijk. Dat hebben we niet in de gaten. Dat heb ik nooit in de gaten. Dat is niet normaal. Echt niet normaal hoeveel dat binnenkomt hier. Dus ja, ik ga zo meteen iemand bellen en opstellen in ons veld. Dat komt goed. Maar eerst moet ik even voor Sjaak Sander, mooie naam ook, uit Akersloot een liedje draaien. Hij zegt: goedemiddag, ik zou graag Pascal Redeker willen aanvragen met de badkamerkraan. Even voor alle collega's bij GP Groot, die in deze warmte de afvalinzameling verzorgen voor onze klant. En terwijl ik 2 weken vakantie heb, al dus Sjaak Sander. Dus ja, die anderen zijn de Sjaak dan, hè? Dat is, ja. Hey, zometeen ga ik iemand uitverkiezen voor in ons voetbalveld. Dus hou je telefoon in de gaten. Dat gaat zometeen gebeuren hier.

0: weer zo'n mooi liedje aangevraagd door Willy uit Milhezen. Die is nu in Aalborg. Aalborg, dat ligt in Denemarken. En ja, die wil dus de wielwissel even horen van Herman Lippinkhoff. En over van Aalborg gaan we naar Aalburg, naar Wijk en Aalburg. Want daar heb ik contact met Cor. Cor van der Steenhoven, als ik het goed heb. Cor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat klopt, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, Cor, jij bent ook een van de velen die het woord voetbal heeft ingezonden.
1: Ja.
0: Wat heb je met voetbal? Kun je dat wat uitleggen?
1: Ja, ik heb best wel veel mee. Ik kom heel dicht op voetbal wel.
0: Ja, jij bent zelf een voetballer, of?
1: Wel altijd voetbal, maar niet meer.
0: Nee, en hoe lang is dat geleden dan, Cor?
1: Ik denk 15 jaar.
0: Ha! En bij welke club dan?
1: Wilhelmina 26.
0: Wilhelmina 26. Oké. Okay. Hey, en nu sta je iedere week nog wel aan het voetbalveld die jongens aan te moedigen?
1: Ja, wekelijks.
0: Ja. En hoe doen ze het?
1: Ja, ze hebben een na-competitie gehad, ja, dus ja, ze doen het wel goed.
0: Ah, mooi, mooi. Hey, en het WK, hou je ook allemaal bij dan, of valt het tegen?
1: Wel veel, ja. Niet alle nachtwetten, maar Nederland wel.
0: Ja, Nederland wel. Ja, dat snap ik. Nou, beste Cor, je bent er eigenlijk doorheen gekomen vandaag. En dat betekent dat jij een plekje in het veld mag kiezen. En dat betekent ook dat er een kans is dat morgenmiddag de dikdakkers bij jou langskomen in Wijk en Aalburg.
1: Dat kan mooi zijn, ja.
0: Ja. Welke positie wil je spelen? Achterin of voorin of in het midden?
1: Doe maar achterin.
0: Achterin. Ik heb nog vrij nummer 3. Dat is net een beetje links achterin en rechts achterin nummer 5.
1: Nummer 3, alsjeblieft.
0: Nummer 3 zet ik jou daarbij, Cor. Je hebt sowieso het pakket te pakken, hè? De dikdakkers en Radio NL voetbalpakket. Dus je kunt alles oranje versieren. En je krijgt de trumpet erbij van de dikdakkers. Superleuk natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, wat ik zeg, je moet wel even ja zeggen dan.
1: Ja,
0: oké. Hey, en dan gaan we natuurlijk het liedje nog even draaien. Blijf aan de lijn, gaan we alles noteren. En dan maar hopen dat ze morgen bij je langskomen, oké?
1: Okay? Doei, dankjewel.
0: Oké, bedankt. Dag, Cor.
1: Dag.
0: Nou, zo gaat dat. En straks bij Stefan weer opnieuw. En vanavond nog een keer. Want dan is het veld bijna vol. En dan morgen dan bij Tekers zullen de dikdakkers langskomen. En die gaan dan weer iemand uitverloten. En daar gaan ze dan met de cabrio naartoe. Mooi.
2: Attentie.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Heb je trek?

huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein. Overson, groot en klein wonen. Check de voorraad op overson.nl. Kassie.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Johan's Witgoed plus Johan's Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johan's Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Radio NL.
15: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
15: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
16: De Zomertour.
15: Met onder andere Marco Schuitmaker. 3J's. Walter Kroes. Justin de Wild. Sieneke. Django Wagner. Frans Duits. Senna. Danny de Munk. Ancora. Wesley Klein. Rutger van Barneveld. Vincent. Lucas en Gea. Robert Pater. Jan Bichel. Amar. En vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een man die plan had om asielzoekers te vermoorden. De zaak gaat na de zomer verder. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Hij had haar onder een wit laken zien liggen omdat hij in de buurt werkte. FNV-voorzitter Hans Spekman gaat morgen op Utrecht Centraal kijken bij stakende werknemers. Tijdens de ochtendspits ligt in het hele land het openbaar vervoer plat uit protest tegen de voorgenomen bezuiniging op pensioenen en uitkeringen. De FNV wil dat het kabinet de plannen terugdraait en dreigt met meer acties. Een bizar ongeluk in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar botsten 2 auto's op elkaar waarna ze een paal raakten bij een tramhalte. De paal viel om en kwam op een man die stond te wachten op de tram. Hij heeft die klap niet overleefd. 4 anderen raakten gewond. Het tramverkeer werd na het ongeluk stilgelegd. En het warme weer raakt ook de veerpontjes voor de wandelaars en fietsers in het Gelderse rivierengebied. Ze liggen vanaf morgen tot en met vrijdag stil om de gezondheid van de schippers. Dat zijn vooral oudere en dus kwetsbare vrijwilligers. Het gaat om 10 pontjes over de Waal, Maas, Linge, Nederrijn en Lek. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
14: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
19: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
20: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
21: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
22: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
25: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
26: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
27: Sorry, het is WK.
28: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
29: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
30: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
31: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
32: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
33: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
34: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
35: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
36: Brussel-Zuid.
35: Hé, nu al?
34: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaan we weer op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück, tussen de Lutte en de grens. 8 minuten vertraging, 3 kilometer staat erbij. En op de A29 Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Tussen Hellegatsplein en Numansdorp, daar ook 5 minuten. En op de A37 van Holsloot naar Meppen, naar de Duitse grens, 7 minuten vertraging. Nou, en dan de flitsers, die heb ik hier ook. Op de A2 staan ze bij Oudekerk aan de Amstel, vanaf Amsterdam naar Utrecht bij 35.3. En op de A2 tussen Weert en Echt bij Heel, heet dat daar, 213.7. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij Maasbergen, daar word je in de gaten gehouden bij 77.9. En op de A16 tussen de Belgische grens en Breda bij 71.0. Een stukje hoger in het land op de A28 Zwolle-Meppel bij 99.2. En ook de A58 Breda-Tilburg bij Bavel 57.4. En dan de laatste, die vindt op de A73 Echt naar Venlo bij Bezel, hectometerpaal 28.3.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Zometeen Music Maker van Andy de Wit. Supergezellig. En Vincent komt eraan met More and More Por Favor. Goedemiddag.
25: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
37: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: om een biertje, ja, een beetje sensueel te maken bijna. Het is ze gelukt. Saskia en Serge uit de jaren 90. 1998. Een pilsje in de zon. Een bericht vanaf het centrum van Assen. Dat is wel even belangrijk, want goedemiddag staat hier. Hessel en alle luisteraars hier op de Brink in Assen. Zijn wel druk aan het opbouwen vanaf donderdag. Gezellig feest natuurlijk met jullie. Graag even een leuk liedje van Robert van Hemert, zijn nieuwste. Zandloper, hè? Ga ik doen zo meteen voor Mark. En, dus ik vraag even aan Mark, wat ben je daar aan het doen dan? Nou, zegt hij, gisteren het podium opbouwen en vandaag de wc klaarmaken. En het ziet er goed uit hier, schrijft hij. Dus super. Nou man, beloof ook even, Mark, dat je die wc af en toe even komt checken. Hè? Want het zou mooi zijn, want ja, we staan daar 3 dagen. En voor de mensen die dat nog niet mee hadden gekregen, dan heb je vast onder een steen gelegen. Maar we staan donderdag 25 en vrijdag 26 en zaterdag 27 juni in het centrum van Assen op de Brink met onze Radio NL Zomertour. Prachtig podium met heel veel artiesten en heel veel optredens. En je kunt er zo naartoe. Ja, je moet Assen even in, maar het is druk daar. Heeft alles te maken met het TT-weekend. De races zelf worden op het circuit gehouden natuurlijk, maar in de stad is het feest. En ja, daar zijn we bij, al jarenlang eigenlijk. En om even een beeld te schetsen wie er allemaal komen. Robert Paten, Marco Hollander, de Dikdakkers, Pascal Redeker. Hebben ze allemaal gedraaid vanmiddag. Frans Duits, Django Wagner, Justin de Wild, Bolte Kroes, 3J's, Danny de Munk, Sineke, Rutger van Barneveld, Vincent, Ancora, Lucas en Gea, Havenzangers, Belinda, Marloes, Birdie, Fetty, Kevin Paré, Christine, Lara, Mila, Wendy van Hout, Dennis van Dam. Nou, en op de zaterdag nog Wesley Klein, Erik van Klinken, Dennis van Dijkhuizen, Melissa Smilda, Pascal Schipper en Roy Raymonds en Arjan Veneman, Jack van Gestel en Hans Bakker. Dus, en niet te vergeten, misschien wel de grootste ster. Hij is er ook bij. Marco Schuitmaker. Kom op tijd naar Assen donderdag, want s'avonds om een uur of 7, 8 begint het al.
1: Ieder komt.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
4: We gaan op zoek naar pellets.
0: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezinger vol zomers.

0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
4: Kijk uit, hier ben ik.
3: En natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
5: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
6: Dit is Radio NL.
7: Altijd aan. Radio NL.
6: Altijd aan.
8: Ik wil nog even een verzoekje doen. Mag dat nummer van de zon zien zakken in de zee? Dat is een lekker nummertje. Zing met z'n allen maar mee. Radio NL, let's go!

0: jij vandaag?
1: Voor Mark in Assen op De Brink draaiden we deze.
0: Ja.
1: Goed, nog even een verzoekje, een aantal verzoekjes voor wat jarige mensen. Even kijken hoe het ook alweer zat. Ik had hier een belletje gekregen van Jan. Jan uit, was het ook alweer? Jan Meijer in ieder geval, tweeling is jarig geweest. Jan en Carina luisteren allebei naar ons, altijd. En of ik de woonboot even wil instarten met, want ze zijn 40 jaar geworden. Gaan we doen. Van harte gefeliciteerd natuurlijk aan die kant. En super. Even kijken wat ik nog meer. Er was nog een jarige ergens. En die wilde een liedje aanvragen van Koos Alberts. Daan de Min, waar ben je? Daan zit op de camping. Oh ja, hier staat hij. Goedemiddag, Koos Alberts graag met een Amsterdammer. Even voor mijn neef Marcel uit Amsterdam. Die is vandaag jarig geworden. En de groeten vanaf de camping Burghorn in Schagen. Nou, dank jullie wel voor jullie verzoekjes. We beginnen met Stef Hekkel dus, de woonboot. Voor Jan, Corina en Jan Meijer.

ongemerkt gebeurt het toch, hè? De invloeden van René Karst. Want dat was de man die dit liedje schreef voor Koos Albers, Amsterdammer. En ook Brutus Bakboord

Mooi is dat, hè? Dat die kreten dan ook overgenomen worden in andere liedjes. En dat andere tekstschrijvers denken van ja, maar dat kan ik ook wel gebruiken. Hé, hey, de warmte speelt parten. Gelukkig zijn de bedrijven die hun bezorgers een beetje lucht geven. Want ik lees hier dat onder meer de bezorgers van boodschappen en pakketjes, die mogen extra pauze houden. Hè? Die mogen af en toe even wat water drinken. Die hoeven niet zo snel als anders. Hè? Die 120 adressen, daar mogen er nu wel 60 worden, denk ik. Ik zeg maar wat, hè. Ik zal nu alles wel in de war schoppen. Maar het is natuurlijk wel even om jezelf denken. Water drinken, waterijsjes eten, het hoofd koel houden. En de schaduw opzoeken als het even kan. En om jezelf denken. Het wordt nog warmer. Jan Visser had het net over temperaturen van 40 graden. Dat zo de huur. Ja, ook in Assen zullen wij maatregelen moeten nemen. Ik stel voor om de brandweer erbij te bellen. En dan gewoon met zo'n dikke tankspuit over dat publiek heen. Nou, dat komt ook niet goed, denk ik. Mag ook niet, hè? Nee. En nog even een verzoekje voor Martijn uit Epe. Die heeft een goed idee. Die zegt, er is namelijk een goede plaat uit van Robert Pater. Blijf toch bij mij. Dat is echt een machtig mooi nummer, schrijft hij. Nou, ik heb net even voorbeluisterd, maar inderdaad, dat is een mooi liedje. Martijn is 31 jaar, komt uit Epe, werkzaam bij Elis, een wasserij. En als serviceverlener doet hij dat daar. En hij wil graag het liedje even aanvragen voor alle darters van Burger Enk in Ede. Want elke donderdagavond staat hij daar met zijn pijltjes te smijten. Nou, dit is dat goede gave nummer van Robert Pater. Hey. Ja, die knalt er gelijk doorheen, hoor. Weer een nieuwe Cheerio. Of, hoe heet dat, die van Rutger? Ja, dit kan ook in het rijtje. Blijf toch bij mij.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com. De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
4: Heerlijk.
5: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ah, oh, nee hè.
8: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, tof jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Top 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals... Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day, van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
18: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
19: Dat gaan we vieren.
18: Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Radio NL.
23: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
24: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
23: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
24: De Zomertour.
23: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
25: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
5: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Aften van der Meijs.
0: In de Kamer zijn er zorgen over slechte schoolgebouwen waar het nu niet meer uit te houden is. D66 wil zelfs een hitteplan voor scholen. Scholieren presteren minder als het warm is of ouders worden opgezadeld met kinderen die naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thiele zegt weinig te kunnen doen. Het is aan de schoolbesturen. Wie last heeft van zijn luchtwegen moet morgen en donderdag extra opletten. Door het warme weer kan er smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Vooral in het midden en zuiden van het land gaat de luchtkwaliteit achteruit. Mensen met bijvoorbeeld astma wordt geadviseerd om in de namiddag en avond rustig aan te doen. Komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam Centraal Station. En overdag gaan er minder treinen. Het heeft te maken met werkzaamheden door ProRail dat nieuwe kabels gaat leggen. Het werk aan het spoor begint zaterdag. Om mensen toch nog naar hun plek te krijgen zetten NS-bussen in, onder meer naar Schiphol. De Formule 1-teams krijgen vanaf volgend jaar een extra testdag. Die is nodig omdat er nieuwe motorregels komen en teams meer tijd nodig hebben om de aangepaste motoren uit te proberen. Een van de nieuwe regels is dat de gewone motor weer een grote rol gaat spelen en de auto minder afhankelijk wordt van de accu. En dan nu het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
7: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Het is een paar minuten over drie geworden. Ik kreeg meteen een appje binnen van Luca uit Schoonheten. Ik ga donderdag naar Defcon 1. Heb je daar even een mooi plaatje voor? Om in de stemming te komen. Defcon 1. Dat is toch naast Walibi is dat toch, hè? Dat is toch alleen maar hardstyle? Allemachtig. Nou, dat wat uitdagings in onze database iets te zoeken wat bij Defcon 1 past. Ik ga even zoeken. Ik vind vast wel iets. Komt goed. Hey, de files van dit ogenblik, er staan er twee die lang zijn. De A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad zelf 20 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum zelf. Dat is 12 minuten en 4 kilometer. Nog één snelheidscontrole te melden. De A27, dat is Utrecht richting Almere. En van letten bij 101 per dag.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Stefan Leeuw!
9: Ja, goedemiddag, Defcon 1, joh. Allemachtig, joh. Nou, we gaan eens even beginnen met Mickey van Wijk.
12: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
13: Het

het is zo'n oud liedje, maar ook weer heel erg actueel. Mocht je niet in de voetbal zitten. Hè? Het is de home of FIFA, waar de wereldbeker staat. En waar ook veel gevoetbald wordt natuurlijk. Kansas City, maar dan zonder de baby natuurlijk. Wat een goede plaat is dit. Had een langer voetballiedje moeten worden. Met wat voetbalgeluiden en zo erin. Nou, Defcon 1, net even geroepen op de radio. Iemand wil een toepasselijke liedje over Defcon 1. Dan zijn we daar het station natuurlijk niet voor. Daniel Beuving...

het is zo'n oud liedje, maar ook weer heel erg actueel. Mocht je niet in de voetbal zitten. Hè? Het is de home of FIFA, waar de wereldbeker staat. En waar ook veel gevoetbald wordt natuurlijk. Kansas City, maar dan zonder de baby natuurlijk. Wat een goede plaat is dit. Had een lange voetballiedje moeten worden. Met wat voetbalgeluiden en zo erin. Nou, Defcon 1, net even geroepen op de radio. Iemand wil een toepasselijke liedje horen.

0: hij ook. Dan is het Doody uit Groningen. Wat
1: even... Hey Leur, goedemiddag. Ik hoorde net een plaatje over Defcon 1. Ja. Justin the Wild met Cheerio, die heeft een remix samen met Outsiders.
0: Oh mijn god.
1: Dat is wel even tof, denk ik. Als het natuurlijk kan, bij Lubbe Radio.
0: Nou, daar heb ik een heel simpel antwoord op. Nee, de Outsiders en Radio Nelden gaat helaas niet samen. Misschien een keer als we op zaterdagavond zitten te zenden. Dan zal hij wel een keer kunnen. Maar overdag gewoon om 3:15 middags, Outsiders? Nee, ik begrijp het wel. Maar als je aan deze kant zou zitten van de mengtafel en je hypotheek hangt er vanaf, dan had je ook wel anders gepiept, denk ik. Rob uit Delden, even luisteren.
2: Hey Stefan, laat die Luca lekker Luca. Draai even Mike Versteeg met de hartslag van je heupen. Als je die niet draait, dan ga ik naar je huis en dan versier ik je vrouw.
0: Dat is toch verschrikkelijk. Dan ga ik naar je huis en versier ik je vrouw. Ja, dat is wel lekker wijf natuurlijk. Snap ik ook wel. Maar even kijken, want ik had een hele tijd geleden... Ik roep altijd overal... dames en heren, hier komt de George Plastic Baker. En nou, dat vond hij verschrikkelijk. Heeft hij ooit iets voor me ingesproken? Kijk.
3: Hey Stefan, hey. Als je me nog één keer George Plastic Baker noemt... Ja. Dan ga ik naar je huis... En dan versier ik je vrouw.
0: Ja, dit was nog voor AI. Heeft hij echt ingesproken? Want ik liet hem een foto zien van de lady. En toen dachten we, nou prima zo. Hé, hey, we gaan even aan het rad draaien.
4: Hey DJ, draai nog eens dat liedje. Laat ze maar kiezen. Hoor ik die beat, dan wil ik bewegen.
0: Ach, dan ga ik naar je huis en versier ik je vrouw. Maar goed, blijf even hangen. We gaan een slinger aan het rad geven. Daarna gaan we een meezingbaar liedje draaien van de Turfy Gang. Dan weet jij genoeg, hè?
5: Hallo, Harry Slinger hier. Er is een slinger aan dat ding.
0: Oh. Stefan? Ja, ik zeg gewoon niks.
6: Geef een slinger aan het rad.
0: Hoog tijd voor een hoogtepunt in dit programma. Althans, ik mag meteen iets doen aan het begin van de show. Hè, waar andere dishjockeys gewoon langzaam beginnen met koffie. Moet ik een heel rad in de studio slepen. Aan het rad draaien, alle appjes lezen, muziek erbij zoeken. Man, de show is niet eens begonnen. En ik heb het zweet eronder met mijn mannen hier te staan. Alle machten. Nou, daar gaat hij. Slinger aan het rad. Eigenlijk zal er ook niks voor natuurlijk. Het is eigenlijk geen hogere wiskunde. Kan niet veel misgaan natuurlijk. Daar gaat hij. Een slinger aan het rad. Nou. Lars van Dijk, hoor je dit? Ja, vrijdag mag Lars een slinger aan das rad geben. Hij staat op vakje nummer 4.
7: Een ongemakkelijk liedje voor iemand die van hard rock houdt.
0: Oh, nee. Ah, dit wordt de moeilijkste ooit. Sorry. Vertaal dit maar eens even naar een Nederlands liedje. Dus een ongemakkelijk liedje voor iemand die van hardrock muziek houdt. Een ongemakkelijk liedje voor hem of haar. Zo'n dame met allemaal tatoeages. Niet met één glas bier in de handen lopend over een festivalterrein, maar met twee glazen bier. Die echt op en top hardrock is. Tatoeages overal. Komt rokje aan. Waar kun je die mee... Nou, vervelen is het woordje niet. Irriteren. Dus een ongemakkelijk liedje voor mensen die van hardrock houden. Nou, laat het even van je weten in onze Radio NL app. Toets het in of spreek het in. Dit is een lastige. Ik ben sowieso bang dat er geen één binnenkomt. Maar goed, dat zien we wel even.
7: Een ongemakkelijk liedje voor iemand die van hardrock houdt.

0: Ik gaf net een slinger aan het rad en we kwamen hierop terecht vandaag.
1: Hallo, Harry Slinger hier.
0: Wacht even, op deze natuurlijk.
2: Een ongemakkelijk liedje voor iemand die van hard rock houdt.
0: Nou. Ik kan nog steeds niet alles voorlezen. Ik wil een keer iets wat op het rad staat, dat ik 3 appjes krijg, dat we iedereen even aandacht kunnen geven. Want dat is ook wel het probleem. Er komen zoveel appjes binnen, ik kan niet iedereen voorlezen. Maar we gaan even weer een poging doen. Cor, sterke boer uit Twisk. Patricia Pai, bent niet hip. Oh ja, dat vind ik ook wel mooi. Wij zoeken namelijk iemand een ongemakkelijk liedje voor iemand die een diehard hardrock fan is. Waarmee ga je die boos maken? Waarmee irriteer je zo'n guy? Of een dame? Michel van Rooselaar uit Haarlem, zangeres zonder naam. Willy uit Milhezen, Rowan Herzen, IJzeren Thijs, ken ik ook helemaal niet, joh. Peter de Rooij uit Zevenbergen, even kijken wat.
3: Ja, ja. Een ongemakkelijk liedje voor iemand die van hardrock houdt, lijkt mij wel Lief Klein Konijntje.
0: Nou, die is sowieso verschrikkelijk. Verschrikkelijk mooi, natuurlijk. Lief Klein Konijntje, ja, mooi bedacht. Marco uit Noordwijk houdt. Een ongemakkelijk liedje is het radiosamelen met Winnie Winnie. Slaat helemaal nergens op, maar het is gewoon een lekker liedje. Wat ik al heel lang niet heb gehoord. Oké, nou ja, die gaan we sowieso wel even drijven vandaag. Dat slaat inderdaad nergens op, maar het is wel een lekker liedje om even voorbij te laten komen. Manon uit Berghek. Adio Amore van Jannes. Ook wel een lekkere voor vandaag. Ga ik ook even inplannen, dankjewel. Petra, die zegt Sam en Gert met hardrock. Ja, maar dat vinden ze juist wel leuk. Henry uit Tolka. Willem Duin met Dag Dikke Olifant. Even kijken, Robbie.
4: Stefan, goedemiddag. Dat voor een hardrockliefhebber echt heel ongemakkelijk, tenenkrommend en echt verschrikkelijk moet zijn, is Rinus, ja, met Romana op de scooter. Nee. Dat is alles en ook echt het tegenovergestelde van hardrock.
0: Ja.
4: Oete, met de Romana op de scooter.
0: Ja, we moeten nog wel een soort van disclaimer erbij zetten. Slinger aan het rad. Het moet draaibaar zijn. Hè? We zijn in heel Nederland ontvangen. Er zijn best wel veel mensen die naar ons luisteren. We denken zelfs het laatste meting 500.000-600.000 mensen. En die gaan we niet sangarines voorschotelen. Kom op zeg. 2:20 smiddags? Nee, ik moet ook een beetje aan de luistercijfers denken natuurlijk. Hè? Zullen we het wel doen? Oh mijn god. Nee, mijn DJ-hart zegt niet doen. Gewoon mijn Stefan-hart die zegt, ha, draai dat ding. Ik hoor zo'n stemmetje in mijn hoofd. Jan van der Schuren, Zuidwolde. Doe maar even de Rititi-polka. Ikke uit Boven Karspel. Een ongemakkelijk liedje is Toveren van Patatje Metal. Ja, daar doen we ze wel een plezier mee. Dan is het Nick Geitenbeek uit de Harbrinkhoek. Hartslag van de Heupen. Komt sowieso wel even voorbij. Zwoele zomernachten. Ja, zegt hij ook. Ja, daar gaan we sowieso wel draaien. Dan kwam er een appje binnen en die voel ik wel. En daar gaan we gewoon even mee in die gekte. Want het is Marcus Wiltingen uit Apeldoorn. Doe maar even Cool Down Café. Maar volgens mij is dat niet van Cool Down Café. Volgens mij zijn dat van de Festival Boys. Golden Earring met Radar Love, maar dan de feestversie. Ha! Kijk! Dat is je brein laten breinen. Want hoe pest je iemand die van hardrock houdt door er een remix van te draaien?
5: Stefan?
0: Ja?
5: Slinger het liedje maar de eter in.
6: Go, go, go!
0: Marcus Wilting uit Apeldoorn. Je kan mijn illegale broer zijn, gast.

0: Bye-bye now!
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
11: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
10: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ah, nee hè.
16: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
15: Ja, weer eens.
16: Nou, proef jij even.
15: Oh ja?
16: Ik heb net koffie gezet.
15: Lekker.
16: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
17: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
18: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
19: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
18: Tot snel op 247wood.nl.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Hey, wijgaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
25: Kijk uit, hier ben ik. Beun.
24: En natuurlijk deze.
25: De vlam in de pijp.
24: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
26: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: Helemaal plat met Griekse nacht. En er is het origineel. Nou ja, moest gewoon een keer gedraaid worden. Hè? Maar wat als? Wat als deze klapper niet gezongen werd door Jeroen van Zelt? En ook niet door deze gasten altijd een leren broekjes op het podium. Mark en Dave. Maar door, door Django. Hè? Wat als Django hem zou zingen?
1: Hey Stefo.
0: Ja.
1: Wat als?
0: Ja.
1: Wat als?
0: Nou.
1: Ik. Het zou zingen.
0: Ik ben zo benieuwd. Hoe zou dat geklonken hebben als Django hem zou zingen? Nou, ik, Django, laten we meteen maar met de deur in huis vallen. Ik zit er klaar voor, gast.
1: Daar gaan we.
0: Daar gaat hij dan natuurlijk.
1: Yes, yes, ja. Yes, ding erbij. One, two.
0: Dat ding, dat
1: one,
0: doet het.
1: Two.
0: Ja, hij doet het. Want ik... Wat als Django Griekse nacht zou zingen?

0: Een van de mooiste stemmen van Nederland die we hebben. Zo herkenbaar. Iedereen zou dit herkennen. He? Je laat een stukje horen. Iedereen... Ah, dat is Django. Dat is Django.
1: Hij, ik ben verliefd. Ja.
0: Hij zou een keer een liedje moeten maken met Joost of zo. Django, wacht even voordat je gaat. Kun je hem ook even doen met de piano misschien? Oké, dat is een beetje aan. Wat een talent ook, hè.
1: Mijn hart verlangt terug naar Griekenland.
0: Alle macht erin.
1: Terug naar die muziek, vol romantiek daar op het strand.
0: Als je zanger bent, dit moet jaloersmakend zijn. Kan toch niet anders?
1: We dansten de Sirtaki bij de zee.
0: Bij de zee ook. Zit nog steeds een stukje Drents in, hè? Dus even, ja.
1: Boezoekjes klonken zacht.
0: We hebben hem laatst de Piet Reulica laten zingen. Dus een stukje even,
1: ja.
2: Hey, mensen!
0: Nou...
1: Ik ben verliefd.
0: Kijk eens aan. De havenzangers. Dan op de woelige waarden. Oké, nu slaat hij een beetje door. Django, bedankt, man.
3: Graag gedaan.
0: Ja, doe eens even.
3: Amigo. Ik kan me alles laten zingen. Ik ben niet bang voor nieuwe dingen. Maar wat als...
4: Nee, Django, doe het niet.
3: Wat als...
4: Oh, alsjeblieft, Django.
3: Ik vanaf nu...
4: Nee.
3: Facturen gaan sturen.
0: Nee, dat hoeft niet.

0: van de afdeling Duits. Jij denkt maar dat je alles... Maar dat weet je zelf ook wel. Marco uit Noordwijkerhout die vroeg voor een ongemakkelijk liedje aan... voor het rad van vandaag. Winnie, Winnie, Winnie, Wanne, Wanne, Wanne, radiosamelen. Hij zegt letterlijk, het slaat nergens op, maar het is gewoon een lekker liedje. Al lang geleden dat ik hem gehoord heb. Nou, dat heb ik natuurlijk even opgezocht. Alleen ja, er zijn zoveel uitvoeringen van. Alle machten, welke moet ik dan pakken? Er was er eentje van Hepie en Hepie. Die was er. En die is er nog steeds natuurlijk. Dat begon, dat hebben ze, in de tijd hebben ze dat goed gejat. Hebben ze namelijk gejat van Love, You're the Greatest Lover. Dat is deze, kijk. Hoor je beginnen? Iconisch voor The Netherlands. Als je dit ook draait ergens, dan iedereen die vliegt door naar de dansvloer, denk ik. Ja. En Hepie en Hepie, die hadden ook een van Winnie Winnie, Wanne Wanne. Dat begon hetzelfde, kijk. Mogelijk, hè? Alleen dit is een hele goede uitvoering. Alleen een beetje een saaie uitvoering. Ze zingen het zo braaf. Winnie, winnie, winnie,
1: winnie. Wanne, wanne, wanne. We staan in de studio en we zingen gewoon een beetje zo.
0: Ja, nee joh. Dan is er een andere uitvoering die is... Ja, die is legendarisch. Die begint eigenlijk zo. Jelle, jelle,

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
8: Tijd om te bouwen.
9: Heb je

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Costa del Corting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
7: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
8: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Radio NL.
13: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
13: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
14: De zomer.
13: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Aften van der Meijs. Het OM wil dat een conciërge van een basisschool die aan kinderen zat en kinderporno had, 7 jaar de cel ingaat en ook nog TBS krijgt. De man zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Jaren geleden waren er al klachten van ouders over de man, maar die werden nooit serieus genomen. Waterschappen nemen deze dagen extra maatregelen vanwege de hitte. Zo zorgen ze op plekken voor extra zoet water, omdat sloten anders te zout kunnen worden. Ook controleren ze dijken vaker, omdat die door de droogte kunnen uitdrogen en beschadigen. In Brabant mogen boeren even geen water uit de sloten en beken halen. Festivals die voor komend weekend gepland staan, gaan iets doen tegen de hitte. Bij Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. Ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Constat C op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. En vanwege de verwachte hitte gaat Burger Soe in Arnhem deze week 1,5 uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor al in de koelere ochtenduren naar de dierentuin. Ook de dieren krijgen extra verkoeling. Zo krijgen de olifanten vaker een douche en is er een modderbad voor de neushoorns. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flink zonnige perioden, maar ook wolkenvelden, met een maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag zelfs 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Oh, wat een goal! Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Paella, paella.
21: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
21: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
23: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
24: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Het is ruimschoots 4 uur geweest. Dit zijn de problemen op de weg. Nog twee lange files. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen het Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. 25 minuten en dat is 10 kilometer. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Ongelukje was daar gebeurd. De weg is weer vrij. Het is nog wel een half uur. En dan 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dan snelheidscontroles. A12 Den Haag richting Utrecht bij 51,3. De A20 Hoek van Holland richting Gouda 40,5. De A28 Zwolle richting Assen. De hoofdstad van Drenthe 165. Waarom zeg ik dat eigenlijk? De A3, parate kennis natuurlijk, daar heb je verder niks aan. Iedereen weet het. De A325 Arnhem richting Nijmegen tussen Elden en Elst. Daar staan ze exact bij 18,4.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Leer!
6: Ja, goedemiddag. Zometeen even Shaquille. Die gast van Kaliber. Lekker bolle rand. Maar eerst Hazes.
8: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

Wat een krachtige plaats. Shaquille en Ferry de Lits. Die gast van Lekker Bolle Rond. Ja. En die gast natuurlijk van de Roze Flamingo. Hollandse Nieuwe. Wat is deze groet? Wat is hier lekker? En als hij afgelopen is, denk je bij jezelf. Hè? Nee, dan denk je van, hey, nog een

En dat kan sneller gebeuren dan jij denkt. Morgen dan is al de dag dat de television eruit gaat op Radio NL. Deze mooie actie in samenwerking met de Dikdakkers. Morgen vroeg maak je nog kans. Vanavond bij Ivo maak je nog kans bij mij. En morgen de finale, in de grand finale, is bij de heer Boudaat van de afdeling Teken. Tussen 9 en 10 morgen dan wordt het elftal compleet gemaakt. En dan maak je ook kans op een televisie. En die wordt morgenmiddag door de Dikdakkers bij jou gebracht. Waarschijnlijk met een hoop bombarie, tamtam en camera's, alles erop en eraan. Je komt op hun social media. En als ze vertrokken zijn, dan heb jij een televisie erbij. Nou, zorg even dat je in onze opstelling komt te staan. We geven jou een rugnummer. Nummer 9 is nog vrij. Nummer 11 is nog vrij. Nummer 8 is nog vrij. En nummer 5. Dat zijn niet zo heel veel meer. Tineke staat in onze opstelling. Jelmer, Dirk, Cor, Jan-Piet, Sandra en Gerwin. Daar kun jij tussen staan. Als je er zometeen wordt uitgekozen rond 16:45 door mij, dan word je teruggebeld. Dan ben je sowieso even een oranje pakket. Gaan we sowieso naar je opsturen. Dus dat is zo. Ja. Dat is al gaaf, dacht ik zo. Hè? Nou, geef je even op, doe het even snel. Je hebt een klein half uurtje door even te appen in onze Radio NL app. Het woordje voetbal. Doe je ding.

even naar Scheveningen. Daar woont Christa. Christa die denkt bij zichzelf, ja, hé, lekker bollen rond. Draai dan even 24 bollen rond. Oké. Okay.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
5: Hij heeft een Maserati.
4: Zijn altijd aan.
6: Radio NL.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hey, Wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
11: Kijk uit, hier ben ik.
10: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
12: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Radio NL.
13: Weerbericht.
15: 4 minuten over 4:30 geworden. Vandaag is een code geel afgegeven voor de hitte. Dus nou ja, alle voorzorgsmaatregelen wat je gehoord en gelezen hebt, gewoon een beetje volgen. Denk dan niet bij jezelf, nou, het zal niet op mij van toepassing zijn. Maar je wordt zo, je wordt zo overvallen door de hitte. En misschien word je duizelig. Maar goed, wat bemoei ik me mee? Je weet het, het is code geel. En vandaag is het 30 graden gemiddeld in Nederland. Morgen dan komt er een tandje bij. Code oranje voor woensdag en donderdag is dat 35 graden. En vanaf vrijdag dan wordt het pas, genieten voor vele mensen. Maar ook vloeken en schelden, want het wordt 37 graden vrijdag. En voor de rest weinig wolken. Je kan je niet schuilen. Er komt geen regen. Oi, oi, oi, oi. Het is gewoon zomer. Mooi. Ja. Zeg, dan meteen maar even de files van dit ogenblik. Daar komen ze. De A2 is het Oogenbos richting Utrecht. Daar staat een half uurtje vertraging, 11 kilometer. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Een kapotte vrachtwagen op de weg bij Delft. Dat is 22 minuten ellende. En de A12 Utrecht richting Den Haag. 24 minuten, 8 kilometer. Snelheidscontroles A4 Rotterdam richting Den Haag. 45.2. De A27 Utrecht richting Almere. 101.8. En de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en Renkum. 159.7.

De zingende buschauffeur Bernie op de radio met zijn nieuwe single S. Fernando Ortez Firre R. Eierbal. Hey, je hebt nog een paar minuten, echt letterlijk een paar minuten, om even het woordje voetbal in te toetsen in onze app. Je kan een televisie winnen op woensdag en dat is morgen natuurlijk al. En ik zal nu maar even voetballen als ik jou was. Je komt in ons elftal en wie weet staan de dikdaggers morgen en middag aan je deur te rammelen met een nieuwe televisie. Je wint een oranje pakket en sowieso gaaf om hier even aan mee te doen. Dus allemaal plus, plus, plus, plus. Dus, nog een paar minuten. Zorg even dat het woordje voetbal nu uit je vingers gaat. In onze Radio NL app. Toets het in. Niet inspreken, heeft geen zin.

0: Liefste wens, kleine Alabella. En heeft je hart nog een plaatje van mij? Nou, dit is het officiële moment in dit programma. Jij kan in onze basisopstelling zien te komen. Had je even het woordje voetbal kunnen appen? Dat kun je vanavond nog doen natuurlijk bij Ivo Pasveer. Morgen vroeg bij De Lars. En bij tekenmorgen dan gaat het los. Dan gaat alles gebeuren. Dan wordt bekend wie de aanvoerder van het hele stel wordt. En de televisie gaat winnen. En de dikdakkers die stappen en springen in de auto. En die zijn dan onderweg. Nou ja. Oké, we gaan nu even bellen. Er is nog niemand uitgekozen. Dat gaat echt nu gebeuren. Er komt niemand binnenlopen met een briefje. Ik krijg geen appje van iemand van, je moet even die bellen. Gaan we nu even met z'n allen gewoon uitkiezen. Hele weer scrollen. Deze gast. Het is een meneer. Dat kan ik al van zeggen. Ah, dames, wat zonde. Nou, we gaan nu bellen. Je moet even een shirtje kiezen. Nummer 5, nummer 8, nummer 9 of nummer 11. Dan sta je in onze WK-elftal en je maakt kans op een television. Niet zomaar één. Echt een jukkel van een ding. Heel mooi. Voor op de slaapkamer of gewoon trots. Dan, hey, met Stefan Leur, Radio NL. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, je bent verbaasd. Waarom?
1: Sorry, het valt weg. Ik sta op de camping.
0: Oh, je staat op de camping. Nou, Daan, je wil graag in onze WK-elftal, hè?
1: Ja, heb ik meegedaan net.
0: Ja, precies. En dat is je geluk, man. Dus ja! Gefeliciteerd. Wij gaan jouw rugnummer toedelen. En dan moet het lot morgen bepalen of jij er met de televisioen vandoor gaat. En dan komen misschien de diktakkers wel even bij jou op de camping om een tv'tje te brengen. Dat zou gewoon mooi zijn, Daan.
1: Nou, dat zou hier een feest zijn.
0: Hey, waar sta je op de camping? Welk gedeelte van Nederland?
1: In Schagen.
0: In Schagen? Oh, ja, daar moet je zijn. Leuk daar, of niet?
1: Ja, dat is een hele mooie omgeving.
0: Ja, precies. En een mooie kerktoren daar ook.
1: Ja, zeker.
0: Mooi pleintje. Ja, ik ken het van de televisie. Ik zie Gerard Joling nou wel eens met zijn Real Life Show. Ik denk, Schagen is best mooi. Zeg, luister, wij gaan jou een shirtje geven. Wil jij shirtje nummer 5, nummer 8, nummer 9 of nummer 11?
1: Ik loop al een paar dagen met nummer 9 in mijn hoofd, als spits.
0: Kijk, nummer 9. Kijk eens aan. Jij wordt de spits, beste Daan. Daan ga ik invullen. We gaan jou het oranje pakket opsturen. En morgen dus bij het programma, in het programma van Teken maak je kans op de televisie. Ik wens jou heel veel succes morgen.
1: Ja, dankjewel. En nog een hele fijne uitzending.
0: Ik wens jou niks minder. Oh nee, je hebt geen uitzending natuurlijk. Veel plezier op de camping nog. Hoi Daan.
1: Ja, is goed. Dankjewel.
0: Ik zeg tegen Daan ook een fijne uitzending. Ja, misschien heeft hij wel een geheime zender mee. Dat zou kunnen natuurlijk.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
2: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl. Carglow.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
4: Samen delen we Oranje.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomer.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Radio NL.
9: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
10: De Zomertour.
9: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afton van der Meijs. De NS gaat vanaf morgen met minder treinen rijden vanwege de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen onderdelen van treinen oververhit raken en voor storingen zorgen. Door minder treinen in te zetten hoopt de NS problemen beter op te vangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken. Het OM eist tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer 7 jaar plus TBS omdat hij 2 meisjes zou hebben gezeten. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd en had hij thuis een enorme hoeveelheid kinderporno. Ouders die aan de bel trokken over het gedrag van de man werden niet serieus genomen. Medewerkers van PostNL mogen hun bezorgtijden spreiden over de koelere momenten van de dag. Hiermee willen bedrijven ervoor zorgen dat het veilig blijft voor het personeel. Ook andere bedrijven zetten een stapje extra. Zo krijgen bezorgers van Albert Heijn een ijsje en geeft Picnic hun mensen zonnebrand mee. En een drone de lucht insturen tijdens een WK-wedstrijd wordt niet gepikt in Amerika. In bijna 2 weken zijn al 300 drones in beslag genomen die rond stadions vlogen. Ook boven fan-evenementen mag niet met een drone worden gevlogen. Wie met een drone wordt betrapt, kan een boete krijgen tot €90.000. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. De komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden. En de rest van de week loopt dat alleen maar op. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
16: Brussel Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Vraag je,
16: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
18: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Een paar minuten over vijf, zometeen gaan we starten met een uurtje lekker los natuurlijk. En dat wordt een, dat was even zoeken. Zweet in de beeld na het hier, maar ik heb hem gevonden. Tess Willems vanaf Ameland. Mooie foto's ook, jaloersmakend. Die vraagt even een liedje aan van Marco Schuitmaker. Nou, dat is niet zo'n probleem, maar zij wil een hele, hele jonge Marco Schuitmaker horen. Met een liedje Niemand kust als jij. Nou, ook nog nooit gehoord. Ik ga ervan genieten, hoop ik. Daar gaan we mee beginnen. En dan is het inhaken geblazen. Is er ook nog iets dat jij wil horen in een uurtje lekker los? Een liedje met een hoog gehalte. Of moeten we even trots op jou draaien? Of misschien even Jannes met Juanita. De officiële opvolger toen van Eleonora. Maar het is er nog van gekomen blijkbaar. Nou ja, die kunnen we draaien. Ligt hier gewoon Jannes met Juanita. Of andere dingen natuurlijk. Het feestteam, Lawine Boys. Oi, oi, oi. Beetje carnavalmuziek. Geen hartstikke. Zeg, de files van dit ogenblik. Er staan er twee lange op de A4. Nou ja, eentje op de A4. Rotterdam richting Amsterdam tussen Delft en Hoogmaarden. Een uur vertraging, 25 kilometer. En de A2 Eindhoven richting Utrecht is de weg weer vrij momenteel. Tussen afrit 's-Hertogenbosch West en Waardenburg is nog 40 minuten en 18 kilometer. Snelheidscontroles A16 Breda richting Rotterdam 35,4. En de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch 135,0. Dus, we gaan beginnen met Marco Schuitmaker. Piepjong goosje toen nog. Maar je hoort het wel aan zijn stem dat hij het is natuurlijk. Maar wat gaan we daar achteraan draaien? Laat het even weten in onze app. Toets het in, spreek het in. Stuur me even goed aan dat we een mooi uurtje muziek krijgen.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
5: Het hele land is rood, wit, blauw, Nederland.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Groetie!
2: Lekker niets, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker.

0: mij.
1: Sowieso een piepjonge Marco Schuitmaker met Niemand kust als jij. Is het niet dan jij? Maar ja, dat maakt eigenlijk allemaal uit natuurlijk. Hé, we zijn bezig met een uurtje lekker los. Doe even mee in onze gekte. Vraag even wat liedjes aan natuurlijk. Het zal aan het weer liggen. Er worden echt hele langzame liedjes aangevraagd. We gaan er eentje in starten. En ja, dat is natuurlijk ook precies wat het uurtje lekker los is natuurlijk. Maar ja, het kan ook gekker natuurlijk. Trouwens, er is nog een mooie roddel over Marco Schuitmaker. Ik weet niet of het waar is, maar dat hoor je dan via TamTam. En dat kan bij mij vanuit het westen van het land kun je nagaan. Het schijnt dat Marco Schuitmaker komt binnenkort met een nieuwe plaat. En de roddel is dat het een cover is van Clouseau. Ik wil niet dat je weggaat. Ja, dat zou wel waanzinnig zijn. Ik ken de hele plaat niet natuurlijk, maar maakt niet uit. Er komt weer wat nieuws aan van Schuitmaker. Dat is sowieso gaaf.
2: Gekkenhuis! Uurtje lekker los!
3: Complete
2: chaos!
4: Doe even normaal!
5: Nee, zeker niet. No way.

0: Gooit je lekker los.
1: Godverdikke
0: kilowatt
2: dat de koak.
0: Complete chaos.
2: Doe even normaal.
3: Nee, zeker niet. No way.

0: heet het.
1: En opeens, met deze temperaturen buiten, wordt een langzame lummel opeens een zomerrit. Oh nee. Tino Martin was het en zij weet... Nee!
2: Nu. Attentie, attentie.
3: Attentie,
1: er is een playlistprobleem.
4: Ja. Ladies and gentlemen, we got him.
1: Jopie!
5: Wat zeg je?
1: Van de muziekredactie! Nou, wij hebben in dit radiobedrijf vele legends rondlopen, maar Jopie is er geen een van. Allemachtig, man. Die man die kampt zijn haan hoort. Deo vergeet hij steeds te kopen. Allemachtig, wat een gast. Maar goed. Van de muziekredactie, dus we moeten wel ons een beetje gedragen. Hij bemoeit zich met de muziek in dit programma. En als hij een probleempje ziet, dan moet ik even contact met hem zoeken. En dan moet ik wachten op een echt geel lampje wat gaat branden. Ja, daar gaat hij. Op de mengtafel. Hey. Nou is hij staande bij, ook goed mogelijk. Jopie!
6: Hey, dikke leur! Zeg, als je het niet erg vindt, wil ik meteen even met de deur in huis vallen.
1: Wat dan?
6: Nou, ik ben even aan het 27 MC'en met Bernard Kokkeel vanuit zijn sportvliegtuigje.
1: Nee joh, dan lul je gewoon. Bewijs het even dan. Roep die gast eens even op. Laten we eens even horen.
6: Oké, doe ik. Wacht even.
1: Nee, maar even. Geen tijd.
6: Attentie, attentie. Ecto, Bravo, Eierbal, Piña Colada, Tini, Carapito. Ben je staande bij? Over.
7: Ja, Jopie, ik hoor je. Maar wel heel zacht, dus ik lul wel even wat. Ik vlieg momenteel rond een kasteel.

0: Stil in Harderberg. Daar woont zo'n DJ. Wat ik kan zien van bovenaf is dat hij daar een oud wrak heeft staan. Die aan het bestikken is. Wacht even. Ik zie Pop voor Jan Dorry gewoon Radio NL stickers. En van de Mega Run. What the fuck?
1: Nou Stefan, je hoort het zelf. Jouw held, Edwin van de afdeling Evers, gaat dus meedoen aan de Mega Run 2027 in een oude Maserati V538.
2: Nou, boei allemaal. Zullen we het even over de muziek? Het interesseert me echt helemaal niks.
1: Serieus?
2: Ja, serieus.
1: Jij wil dat ik nu even het playlistprobleempje ga oplezen?
2: Ja.
1: Maar we zitten midden in een gesprek.
2: Ja, doe dat dan gewoon, man. Schiet er gewoon.
1: Oké. Okay. Arend appte het liedje Alarmfase Rood door.
2: Ja.
1: En Ingrid wil graag Jody Bernal horen.
2: Oeh, dat is een probleem inderdaad.
1: Zullen we ze laten kiezen?
2: Zullen we dat doen, Jopie?

0: Attentie.
1: Nou, dat is een probleempje, dat gaan we gewoon even fixen met z'n tweeën. Dat gaan we even heel snel doen. App even nummer 1 als je alarmfase rood de hippe versie wil horen. En app even nummer 2 als je Kissy, Kennel en 100% hits. Als je dat wil horen, dan doe je even nummer 2. Dus nummer 2 is Jody Berg, 100% hits. Wat is, dat was een... Nou, laat maar allemaal. Laten we opnieuw beginnen. Nummer 1. Ik schrik soms van mezelf wat ik uitkwam. Want dat deden ze vroeger bij Radio 538. Daar ben ik echt fan van. Het valt niet op in dit programma. Maar dan hadden ze dat liedje van Jody Bernal hadden ze aangepast met de jingle. Kissy, Kennel, 100% hit. Nou, prima. Alarmfase 1 op de radio. 1 appen. Nummer 2 is natuurlijk Jody Bernal. Wil je dat horen, dan app je zo vaak mogelijk nummer 2. Dus even...

0: Stuiterhits. Nou, ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo.
2: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
2: playlistprobleem.
0: Nou. Binnen 2 minuten en 20 seconden zijn er best wel veel appjes binnengekomen. Niet zoveel als normaal, maar ja, goed, normaal draaien we even 2-3 liedjes en dan loopt het allemaal wel op. Maar het is duidelijk, het is te zien wat we moeten draaien. Larva's on the Roads was nummer 1, had je kunnen appen. En Jody Bernal met Cassie Kedo, dan had je nummer 2 kunnen appen. De strijd is gestreden, het staat hier letterlijk voor me. Het is 82 appjes om 117. Het leeuwendeel vandaag heeft gekozen voor... Jody... Nee, Guus Dogge. Hey, met Alarm van Rood.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, het is WK.
13: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Volkoren havermout 500 gram voor 75 cent. En de Zaanse Hoever yoghurt Griekse stel 2% vet 1 kilo voor maar €1,99. Altijd laag.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
16: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudboeken. Trappen. Karwei, maak het mooier.
20: Hey, Wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
21: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
20: en natuurlijk deze.
21: Nu
20: exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
22: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
23: Dit is Radio NL.
24: Altijd aan. Radio NL.
23: Altijd aan.
0: Radio NL.
23: Weerbericht.
1: Ja, vandaag is het code geel. Ongeveer is het 30 graden in Nederland. Code geel, hitte, oppassen geblazen. Nou, de komende dagen wordt het alleen maar gekker en gekker. Morgen is er code oranje afgegeven. Oranje. En donderdag is ook code oranje. 34 graden wordt het donderdag en morgen wordt het 35 graden. En vanaf vrijdag dan geht es los. Vrijdag 37 graden maximaal. Zaterdag ook 37. Vanaf zondag wordt het weer wat minder. 34 graden, maandag 29. Oi, oi, oi. Zit er midden in de zomer. Waar we zo op gehoopt hadden allemaal. Hè? Dan meteen maar even kijken op de wegen. Wat is daar aan de hand? De A2 Eindhoven richting Utrecht. 27 minuten, 16 kilometer. En dat is bij Waardenburg. De A15 Rotterdam richting Nijmegen. 25 minuten en dat is 15 kilometer. Zo. De A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum zelf. 3 kwartier en dat is 7 kilometer. Snelheidscontroles. De A2 Eindhoven richting Utrecht. 116,8. De A27 Utrecht richting Almere. 101,8. En de A59 knooppunt Zonzeel richting 35.0.
23: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
2: Luisteraars, go!
23: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klop.
3: Calidad y garantía.

0: Gerwin die vraagt zich letterlijk af: heb je nog een voetballiedje die we nog niet gehoord hebben? Ja, die zijn er wel. Dat is bijvoorbeeld deze.
1: Ronald Koeman is een tovenaar.
0: Maar ja, het is AI, weet je. Ik weet niet, er is zoveel AI momenteel. Wat ik net geef van natuurlijk. Hè. Het feit is dat deze wel mooi gedaan is, Gerwin. Ronald Koeman is een tovenaar. En dan hebben we weer iemand anders in onze app. Sean. Mooie, mooie naam. Mooie mannennaam. Sean. Sean Oosting. Kijk eens aan. Hij vraagt, heb jij misschien ook even voor ons... dat vinden we geweldig als je dat even draait... de Stemmingmakers en Piraten uit het Noorden. Oké. Okay.

had aangevraagd door Wenner. Hij komt uit het... wat is dat eigenlijk? Uit Lelystad komt hij. Hier staat het. Wenner, bij deze gedaan, man. Dan gaan we meteen even door naar Glenn. Glenn, die komt uit... waar staat het allemaal? Oh ja, maar alles in de war. Kijk, uit het mooie Duiven. Hij vraagt of op de valreep nog even Delano Dunker kan. Met alles of niets. Ja, joh.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Heb je

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Radio NL.
0: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio.
0: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
12: De Zomertour.
0: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. 2 van de 3 kinderen die zwaar gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Eentje is weer thuis. Bij het ongeluk in Vogelwaarde kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Hij zou roekeloos hebben gereden en het ongeluk hebben veroorzaakt. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsi's begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. De NS raadt reizigers de komende dagen aan om goed de reisplanner te checken. Er gaan namelijk door de warmte minder treinen rijden. Daardoor houdt de NS voldoende ruimte om eventuele storingen op te vangen. Morgenochtend rijden er helemaal geen treinen tot 8 uur. Dan wordt er gestaakt door het personeel van NS. En een verkoelend cadeau voor iedereen in Amsterdam of Weesp met een stadspas. Daarmee kun je de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs. Iedereen in Amsterdam of Weesp met een laag inkomen krijgt zo'n stadspas. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden en de rest van de week loopt dat verder op. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Hij is weer terug.
11: 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
17: Een ijs koffie voor mevrouw. Mm.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Ah, nee hè.
23: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
22: Ja, weer eens.
23: Nou, proef jij even.
22: Oh ja?
23: Ik heb net koffie gezet.
22: Lekker.
23: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
24: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
28: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het is een paar minuten over 6 geworden. Er staat nog 1 lange file in Nederland. De A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen Afrit Forst en Badmen. Daar staat 25 kilometer. Dat is 25 minuten en 12 kilometer. En dan de snelheidscontroles nog 2. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 58.3. En de A16 Belgische grens richting Breda bij 72.2.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Stefan Meer!
29: Nou, goedenavond. We gaan eens even beginnen met Amar, met een spacepiloot en de laatste.
30: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.

Jeetje man, dat op het einde nog even... Woe, lijkt wel Miss Montreal. Hey, tot zover de show van vandaag. Althans, wat er voor door moest gaan. Zometeen heel veel plezier met Ivo Pasveer natuurlijk. Hij gaat jou ook weer een plekje gunnen in ons WK-elftal. Nummer 5. Shirtje nummer 5 is er nog. Shirtje nummer 8 en shirtje nummer 11. Dus doe je ding vanavond. En hey, tot morgen.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: We gaan op zoek naar pallets.
0: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
9: ANWB en gaan.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
15: Oranje. Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk. Kijk uit, hier ben ik. Beun. En natuurlijk deze. De vlam in de pijp. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
18: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
19: Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL.
12: Radio NL.
19: Weerbericht.
20: Vanavond is het nog lang warm met in het zuiden nog lang zomerse temperaturen. Vannacht blijft het vrij helder, koelt het af naar zo'n 16 graden in het noorden tot een graad of 21 in Zeeland. En de komende dagen is het overwegend zonnig, wordt het op grote schaal tropisch warm. Vrijdag 34 tot 38 graden. En in het weekend zwakt de hitte af en stijgt de kans op onweersbuien. En dan ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Nog wel wat flinke vertragingen door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ieperburg en Zoeterwoude 20 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda 25 minuten. En de A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen een uur vertraging. Je kunt daar beter omrijden. Richting Arnhem volg je Amersfoort-Apeldoorn over de A28, A1 en de A30. A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug 20 minuten. En ook een lange file op de A20, Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Gouwen. Momenteel een uur door een ongeluk op de A12. Dan de flitsers gemeld in de flitsmeisterstreep. Dat zijn er een hoop. De A2 Eindhoven-Den Bosch bij 141.0. De A4 Antwerpen-Rotterdam 241.0. A4 Den Haag-Rotterdam 73.6. De A12 Utrecht-Den Haag 44.1. A15 Rotterdam-Europoort 62.6. De A16 Breda-Rotterdam 40.5. A27 Utrecht-Almere bij 101.8. A28 Zwolle-Assen 165.2. En de laatste A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij 90.4. Goeie reis!

was Rutger van Barneveld bij Radio NL en Zwoede Zomernachten. We gaan even terug in de tijd. Radio NL archief. Dit is de Pioniers. Celblok nummer 10.

0: dinsdagavond. Je luistert Radio NL met Likkepep en de tent moet op zijn kop. Hey, vanavond is er nog een kans om tussen de plekken van de diktakkersactie te wormen. We hebben nog 3 plekjes te vergeven en vanavond gaat er iets voor 9 uur nog 1 plekje uit. Wil je kans maken, app dan sowieso het woordje voetbal in de Radio NL app. En ook zometeen hier op Radio NL een onderzoekje dat vandaag gepubliceerd is. En dat gaat over de populairste hobby's die Nederlanders hebben. Benieuwd wat er op nummer 1 staat? Je hoort het zo meteen naar de nieuwe Russo en Mart Hoogkamer.
1: Hé Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
3: Carglo. Je luistert naar
4: Radio NL.
3: En hier hoor je...

0: Radio NL.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: Samen delen we Oranje.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezinger vol zomerplaat.

0: vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Klaar voor je vakantie? Cassie, want alleen vandaag reisaccessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
6: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
7: De Zomertour.
6: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. De Tweede Kamer wil een etiket op producten die PFAS bevatten. Hiermee moeten mensen beter kunnen zien of de stoffen ergens in zitten. Het spul is namelijk gevaarlijk voor mens en milieu. Een meerderheid steunt het idee en vraagt om zo'n etiket uit te werken. Sommige partijen vroegen om een verbod op de stof, maar dat werd niet gesteund. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt, denkt het OM. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Verder zou hij tientallen kinderen stiekem hebben gefilmd. Het OM wil hem 7 jaar achter de tralies hebben. En in Frankrijk hebben ze vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen 80 jaar geleden gehad. Het werd er zo'n 30 graden, een gemiddelde van de dag en nacht. Door de hitte hebben niet alleen scholen aangepaste tijden, ook de Eiffeltoren en het Louvre hebben hun openingstijden aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
17: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog 3 files. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Voorst en Deventer, 22 minuten. A4 Rotterdam-Den Haag tussen Benelux en het Ketelplein, 20 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht, 10. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A4 Antwerpen-Rotterdam bij 241.0. De A12 Utrecht-Den Haag, 44.1. A16 Rotterdam-Breda, 19.5. A27 Utrecht-Almere bij 101.8. En de A28 Zwolle naar Assen bij 165.3. Goeie reis.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Ivan Pasveer.
17: En de populairste hobby's van Nederland hoor je zometeen naar Jannes en Even Serieus.
8: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
19: Het hele land is rood, wit, blauw, Nederland.

dat is knap, hè. Na al die jaren nog steeds een van de allergrootste volkszangers van Nederland. Het was de koning der piraten, Jannes en Monica bij Radio NL. Goeie dinsdagavond, het is 7 uur geweest. Dit is de avondshow van Radio NL. En we moeten het hebben over hobby's. Want er is namelijk nieuw onderzoek gedaan naar de populairste hobby's van Nederlanders. En heel eerlijk, toen ik het lijstje zag, was ik een klein beetje teleurgesteld. Want ja, je verwacht als er een onderzoek wordt gedaan, dat je dan verrassende resultaten krijgt. Dingen die je niet verwacht. Maar ja, dit had ik ook zelf kunnen invullen. Want ja, het ligt zo voor de hand. Hè. Als je kijkt naar wat voor hobby's Nederlanders hebben, dan krijg je dit lijstje. Weet je wat, we gaan het gewoon even met z'n tweeën doornemen. Volgens onderzoek zijn dit de populairste hobby's van Nederlanders. Op 6, lezen. Op 5, spelletjes spelen. Hè. Dat kunnen bordspelletjes zijn bijvoorbeeld. Lekker Monopoly, ouderwets. 4, wandelen. Blokjes omwandelen. Schijnt super populair te zijn. Op 3, populairste hobby's. Koken. Ja, ik vind dat ook wel leuk. Even koken, toch? Op 2 staat gamen. Die vind ik misschien nog wel verrassend. En met een stip op 1, ja, dit mogen duidelijk zijn, de populairste hobby's van Nederlanders. Nummer 1, fietsen. Ja, we genieten enorm van op de fiets stappen. Of het nou verplicht is of dat je zelf gewoon lekker eventjes een blokje om gaat fietsen. We doen het hier in Nederland, maar al te graag. Maar goed, ik ben stiekem toch ook wel benieuwd wat jij doet om te ontspannen. Wat is nou echt jouw hobby? Wat doe jij om te relaxen? Ben je misschien wel heel fanatiek visser? Ben jij fanatiek gamer? Zit jij iedere avond misschien wel achter een simulator-app? He, dat je dan zo'n trein of een vliegtuig laat landen. Ben jij een enorme klusser? Hou jij enorm van klussen? En doe je dat zoveel als kan? Of doe je iets anders? Heb je misschien wel een hele bijzondere hobby? Ik ben stiekem even benieuwd naar wat jij doet om te ontspannen. Wat is nou jouw favoriete hobby? Deel het eventjes in de gratis. Wat jij doet om te ontspannen. Wat is nou echt jouw hobby? Wat doe jij om te relaxen? Ben je misschien wel heel fanatiek visser? Ben jij fanatiek gamer? Zit jij iedere avond misschien wel achter een simulator-app? He, dat je dan zo'n trein of een vliegtuig laat landen. Ben jij een enorme klusser? Hou jij enorm van klussen?

0: En we zijn daar bij Radio NL. En alles wat ik nodig heb op dinsdagavond. Het is de avondshow van Radio NL. En we hebben het vandaag over hobby's. Want ja, er is een nieuw onderzoek. En daaruit blijkt dat, ja, dat je raadt het nooit, fietsen de populairste hobby van Nederlanders is. Maar goed, ik wil die Nederlanders dat nog wel eens horen zeggen. Die onderzocht zijn als het pijpenstelen regent. Ja, dan is fietsen ineens geen hobby meer. Dan is het bittere noodzaak. Maar goed, laten we het hebben over jouw hobby's. Ik ben benieuwd wat jij doet om te ontspannen, om te relaxen. Wat is jouw hobby? Deel dat eventjes in de gratis Radio NL app. Jan uit Kudelstaart. Nou, goedenavond Ivo. Ik hou natuurlijk van fietsen. Zeker het met de wind mee fietsen. Ik denk dat iedereen daarvan houdt. Gerard uit Maasluis. Nou, ik ben vrachtwagenchauffeur en de Atenos moet altijd glimmen. Dus een hobby poetsen. En thuis is het de tuin. Jolanda uit Haarlem. Nou, mijn man en Michel en ik zijn darters. Dus dat is onze hobby. En ik heb ook nog een hobby, dat is mijn man pesten. Zal die blij mee zijn. Christian uit Duitsland. Hardlopen, klussen en auto's. Petra uit Heerenveen. Mijn hobby is puzzelen. Ik ben net weer met één begonnen. Zit ook een fotootje mee. Dat zijn een hoop puzzels, Petra. Sander uit Twello. Nintendo Switch. Ja, ik weet zoveel mensen. Ik ken zoveel mensen die ook zo'n ding hebben. En die er echt helemaal verslaafd aan zijn. Sander uit Leerdam. Mijn hobby is muziek. Zowel luisteren als maken. Mooi man. Marianne uit Haarlem. Ik maak kroonluchters. Ik heb er al heel veel gemaakt. Bij onder een partytent. Wolter uit Niekerk. Goedenavond Ivo. Onze favoriete hobby is autocross. We rijden met een vriendengroep met 4 auto's mee. De charme is dan vooral het rijden zelf en het samen weer klaarmaken van de auto's. Geralda uit Breskens. Boetseren, dat is mijn hobby. En Ferry uit Limmen, Noord-Holland. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Jij bent in het dagelijks leven Dixie-chauffeur, Ferry. Dat lijkt mij een beroep met een geurtje, met een luchtje.
1: Ja, af en toe. Dus ik zit af en toe mee.
0: Ik wil niet weten wat je allemaal aantreft in die Dixies. Maar volgens mij tref je daar allerhande dingen in aan.
1: Ja, je kunt een beetje raar bedenken, dan vind je het wel.
0: Jawel hè, ja, dat dacht ik al. Maar goed, we moeten het natuurlijk hebben over hobby's. Want ik kan me niet voorstellen dat die Dixies lege echt je hobby is, toch?
1: Nou ja, ik doe het niet bij tegenzin. Oh. Dus op TikTok gaat natuurlijk mijn collega rond, die een beetje half gezellig doet af en toe de Dixies. Nou, ik kan rustig met hem mee doen.
0: Oké, maar hobby's, wat doe je dan buiten je werk?
1: Nou, dat is nog lekker even in mijn tuin wat rommelen en doen. En af en toe bij de oma natuurlijk even helpen in de tuin.
0: Mooi man.
1: Eigenlijk, daar krijg je eigenlijk het meeste rust van. En dan s'avonds om even later even naar een schuurtje toe. Nou, niemand om je heen. Radio, Jan. Nog even een schrikje roken. Dan kom je gewoon lekker tot rust.
0: Och, wat kan dat heerlijk zijn. Hè? In de tuin werken. Die groene vingers die beginnen al te jeuken als ik je verhaal hoor, Ferry.
1: Ja, goed. Dat is nou weer hoor. Ja.
0: Hey, mooie avond en succes met tuinieren deze zomer.
1: Nee, dankjewel hè.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Hey, Wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
20: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
19: en natuurlijk deze.
20: De vlam in de pijp.
19: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
21: Attentie.
22: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf.
23: Wil jij ook in onze WK-selectie?
22: App dan voetbal in de Radio NL-app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
24: Dit is Radio NL.
25: Altijd aan.

Mooi dit. Positieve boodschap. Ik hou van het leven. Tirk Mildijk bij Radio RL. Het station dat je gratis concerten brengt. Ieder jaar weer. Hè. Vergeet dat niet. En ook dit jaar zijn we weer van de partij met de Radio RL Zomertour. Ik merkte vandaag een beetje in het pand van Radio RL dat er toch enige spanning heerste. Veel mensen die zijn toch nog iets wat zenuwachtig. Zijn de laatste dingen aan het regelen. De laatste puntjes op de i aan het zetten om jouw drie fantastische avonden te gaan bezorgen in Assen op de Brink. Want ja, daar staan we traditiegetrouw met de Radio NL Zomertour. Daar is het TT Festival. Met dit jaar onder andere Danny de Munk, Sieneke, Marco Schuitmaker, 3J's, Wolter Kroes, Justin de Wild, Django Wachter, Frans Duits, Rutger van Barneveld, Ancora, Amar, Jan Biggel, Lucas en Gea en nog veel en veel meer. Denk je nu van, joh, daar wil ik bij zijn? Wees welkom. Kost je niks. Is helemaal gratis. Je hoeft alleen maar naar Assen te komen. De Brink om het feest mee te maken. Iedere avond vanaf een uur of 8 ben je er live bij de hele avond en nacht door. En mocht je nou zeggen van, joh, Assen is me echt te ver weg. Check dan eventjes radio.nl.tv. Blok je agenda, want dan hoef je ook niks te missen. Je kunt het allemaal volgen in high definition beeldkwaliteit. En vooral genieten van alle optredens die daar zijn op het plein en... Dat het een feest wordt, dat is nu al iets wat vaststaat. Radio NL luistert hier naar dinsdagavond en de muziek van eigen bodem. Met nieuwe muziek van Amar zo direct, Stem in je hart. En eerst het prachtige van Bouke. Dit is Karin.

Hammer bij Radio NL en nieuwe muziek Stem in je hart. Och man, ik krijg het een pushmelding op mijn telefoon en daar schrok ik een klein beetje van. Het is natuurlijk warm in Nederland, dat zal je niet verrassen. De komende dagen blijft het ook warm. We gaan richting de 35, 36 graden. Maar in Frankrijk is het nog erger. Daar zijn de heetste temperaturen ooit gemeten de afgelopen dagen. Maar goed, waar in Frankrijk records worden gebroken, gaat dat hier in Nederland ook gebeuren. Hier worden straks ook records verbroken. Want het lijkt erop dat er de warmste nacht ooit tegemoet gaat. Ja, ik hoop dat je een goede afkoelingsmogelijkheid hebt in je slaapkamer. Want anders dan wordt het niet te harder de komende week. Maar goed, vooral heel erg benieuwd wat je op dit moment aan het doen bent. Ben je nog inderdaad snel dingen aan het inslaan? Ventilators, airco's, om het maar de komende dagen lekker comfortabel te maken. Ben je aan het hamsteren voor verkoeling? Of ben je gewoon aan het werken op deze dinsdagavond? Of misschien doe je wel iets heel anders. Zometeen hier op Radio NL het Rondje Nederland. En ik zou het leuk vinden om even van je te horen wat je op dit moment aan het doen bent. Deel dat in de Radio NL app. Stuur een fotootje, spraakberichtje. En hoor jezelf zometeen terug in het Rondje Nederland. Ja, vooral dus benieuwd wat je aan het doen bent op dit moment. Deel dat in de Radio NL app en sluit aan. Dit is Robert van Hemert. Hi.

0: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein. Overson, groot en klein wonen. Check de voorraad op overson.nl.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Radio NL. Radio NL.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en gaan.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
18: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
19: De zomer.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In Luik zijn vanmiddag 2 jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de Golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. En na Lionel Messi heeft nu ook Cristiano Ronaldo zijn record op een WK binnen. In de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij de 1-0... en daardoor is hij de eerste voetballer die ooit op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Zijn eerste WK-doelpunt maakte hij op het WK in 2006 in Duitsland. Gisteren werd Messi topscorer op alle WK's. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
25: Ik heb letterlijk niks.
26: Het gaat de hele dag regenen, hè?
27: Nee, ik heb geen regenjas.
28: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
29: De prijs van

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANVB. De files die zijn inmiddels redelijk opgelost. Er staan er nog twee korte. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Voorst en Deventer 5 minuten. En de A20-hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht 7 minuten. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A4 Antwerpen-Rotterdam 241.0. De A4 Amsterdam-Den Haag 13.4. A12 Utrecht-Den Haag bij 33.2. A16 Breda-Rotterdam 17.7. En de A28 Zwolle naar Assen bij 165.3. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivan Pasveer.
1: Yes, goedenavond. Wat doe jij op dit moment? Stuur het even in via een spraakbericht in de Radio NL app.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

0: Ik denk zelfs dat als je een telefoonboek zou voorlezen, dat je nog steeds geboeid aan het luisteren bent. Och man, wat een mooie stem. Waarom ben jij gegaan, is zijn nieuwste. En die hoor je zojuist bij Radio NL. Het is dinsdagavond, iets daarachter. Tijd voor het Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Deel het met de rest van de wereld via de Radio NL-app. Stuur eventjes een spraakberichtje hoe jij de hitte tekeer gaat. Of wat je gewoon aan het doen bent op deze dinsdagavond. Joey uit Hengelo, goedenavond.
1: God, ik zit hier lekker hè, bij het Rubbeek in Enschede. Goeie vangst uit Enschede. Yo!
0: Nou, goeie vangst. Succes, Joey. Jorn uit Oude Pekela. Hoi, hoi. Is Rutger van Barneveld al op de radio geweest? Ja, die is al op de radio geweest. Maar heel misschien zometeen nog een keertje. Ja, maar ik ben ook fan. Ik ben ook fan, Jorn. Corrie uit Lisse. Wij via Tim.Emmastraat Lisse zijn nog heerlijk bezig met de pakketjes samen met Mark de Groot. Wel erg warm. Succes daar met de pakketjes, Corrie. Michelle uit Schagen. Nou, ik ben lekker aan het genieten. Ik zie een fotootje vanuit een zwembad. Je hebt het goed voor elkaar, Michelle. Veel plezier daar. Robert uit Tolkamer. Goedenavond.
2: Hey, met Robert Pauwels hier. Hallo dan. We zitten hier gezellig bij de Bieland aan het water. Lekker op het bootje. Lekker in het grasveldje zitten we. Ik wil alle luisteraars van Radio de groeten doen. En ook iedereen die hier zit. Jongens, zeg eens wat.
3: Hey!
2: Hey. Groetjes en fijne uitzending. Yo, yo.
0: Gezellig daar. Have fun, Robert. Tom uit Steenderen. Goedenavond.
4: Goedenavond, Ivo. Ik ben onderweg naar huis van het werk. Een overhouse en een gang rijplaat te leggen. Bijna 5 kilometer erop zitten.
0: Zo.
4: Mensen, goedenavond, hè. Jouw de bako.
0: Nou, succes daar, Tom. Fijne rit naar huis. En dan gaan we nog even naar de telefoon. Ivo de Groot uit Apeldoorn. Naamgenoot. Goedenavond.
5: Goedenavond, Ivo Passeer. Goedenavond, Radio NL.
0: Het blijft toch altijd grappig om een naamgenoot aan de telefoon te hebben.
5: Ja, we hebben ook een hele mooie naam. Hè?
0: Zo dus is het, zo is het. En uniek, hè? Laten we dat niet vergeten.
5: Zeker.
0: Hé, Ivo, ik bel jou niet zonder reden, want jij bent helemaal in de weer in je eigen huis. Vertel.
5: Ja, dat klopt. We slapen eigenlijk al 2 nachten in de woonkamer.
0: In de woonkamer?
5: Ja, in de woonkamer. Gewoon een matras op de vloer. En dat scheelt een paar graden. En dat is meer dan genoeg om toch een beetje aan je nachtrust te komen. Want ja, die heb je gewoon keihard nodig.
0: Ik zit even te denken. In een woonkamer slapen. Ja, het is natuurlijk wel ideaal. Want je hebt een grote televisie en zo. Maar heel eerlijk. Ik zou de slaapkamer, mijn eigen vertrouwde slaapkamertje, wel gaan missen.
5: Zeker. Het voelt in het begin even heel apart. Maar ik bedoel, ja, je ligt natuurlijk niet op bed. We hebben gewoon matrassen op de laminaatvloer. Maar ja, die paar graden scheelt wel. Want

0: Ja, we hebben een plat dak dus. Ja, dat sowieso ook. Mm-hmm. Dus ja, het is gewoon 27 graden boven. Hier in de woonkamer is ongeveer 24. Ja, het scheelt echt hoor.
1: Ja, ja, kan ik me voorstellen. Maar ik hoop wel dat je dan goede nachtrust hebt. Dat het waard is om de hele huisverhuizing te doen met deze hitte.
0: Dat klopt, maar dat maakt niet uit. Op zich kunnen we best slapen.
1: Nou, ja, gelukkig maar. Alvast slaap lekker, Ivo. En succes de komende dagen. Hè?
0: Goed, fijne avond. Oké. Okay.
1: Wat doe jij op deze dinsdagavond? Deel het met de rest van Nederland via de gratis Radio NL-app. Stuur eventjes een spraakberichtje. And you're part of the team. Hey, heel veel zomerse muziek heb ik voor je uitgezocht. Frank van Etten zometeen. Robert van Hemert komt eraan. En eerst gaan we naar de zuiderburen, waar het nog heter is dan in Nederland. België, goede doel.

Jorel met Robert van Hemert en Mol, werd dat nou? Er zijn nog 3 plekjes te vergeven in ons Radio Jorel elftal. En natuurlijk 3 plekjes op weg naar die gloednieuwe flatscreen TV die je zou kunnen winnen. Ja, als je een plekje bemachtigt in ons Radio Jorel elftal. Je wint sowieso een oranje pakket. Je komt niet met lege handen te staan. Maar je moet wel eventjes voetbal gaan appen in de Radio Jorel app. Doe dat nu, want binnen nu en een kwartier ga ik iemand terugbellen voor 1 van die 3 plekjes. Voetbal in de Radio Jorel app. Succes!

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
3: Kijk uit, hier ben ik.
2: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
4: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
5: Dit is Radio NL. Altijd.

0: van Ferry de Lits en Shaq. Nou zit ik eventjes te kijken naar de videoclip van dit liedje. Ziet er goed afgetraind uit, die Shaq. Dus het zal wel een half zware Shaq zijn. Ik moet mijn mond houden, ik weet het. Dinsdagavond, Radio NL. Het is deze week natuurlijk weer een voetbalweek. Heel Nederland is in het oranje gekleurd. In de supermarkten kun je er niet omheen. De straten die zijn oranje gekleurd. En na afgelopen zaterdag is die oranje koorts nog een beetje extra aangewakkerd. Laten we wel wezen. Die 5-1 overwinning op Zweden. Wie had dat zien aankomen? Ja, ik niet. De voorspelling kun je terugvinden op de Insta van Radio NL. Ik had gezegd 2-2. Nou, ik ben blij dat het 5-1 is geworden. Want dan hebben we echt dat oranje gevoel in Nederland. Ja, en daar hoort natuurlijk ook een goede televisie bij, hè? Bij iedere EK-wedstrijd van Oranje kun je een gloednieuwe televisie winnen. Een flatscreen tv, persoonlijk bezorgd door het diktakker zelf. Meedoen, dat is simpel. Zorg dat je een plekje krijgt in ons EK of WK-elftal op radio.nl.fm. Door voetbal te appen in ieder programma geven we een plekje weg. En we hebben er nog 3 te vergeven. En morgen, dan wordt 1 van de 11 live getrokken hier op Radio NL. Waar de diktakkers naartoe gaan om de tv af te leveren.
1: Heel goedenavond, met Sharif.
0: Hallo Sharif, goedenavond met Ivo van Radio NL.
1: Goedenavond.
0: Hallo, hallo. Hoe is het, Sharif?
1: Ja, goed. Ik heb boodschappen te doen.
0: Oh ja, ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk.
1: Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren.
0: Ja, het is wel een latertje dan, Sharif. 8:40 nog even de boodschappies doen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja, nou ja, het moet een keer gebeuren, hè? Zo is het ook. Hey, Sharif, toch eventjes benieuwd, hè? Afgelopen zaterdag 5-1, Nederland overtrof alle verwachtingen. Wat verwacht jij van aankomende donderdagavond?
1: Ik verwacht wel dat ze kunnen gaan winnen.
0: Toch wel, hè? Van Tunesië?
1: Ja, ja, zeker.
0: Als je een voorspelling zou doen, wat zou het dan worden?
1: Ik hoop 4-1.
0: 4-1, oké, daar gaan we voor. Nou, ik heb in ieder geval een mooi plekje in ons WK-elftal voor je, Sharif. Ja, wat klinkt het beste? Aanvaller, middenvelder of verdediger?
1: Middenvelder.
0: Helemaal goed. Dan zet ik jou op plekje 8. Die is hierbij voor jou, Sharif. En in ruil daarvoor krijg je sowieso een oranje pakket voor mij. Die wordt binnenkort per post naar je opgestuurd. En natuurlijk morgenmiddag. Er wordt live op Radio NL door de dikdakkers. Iemand getrokken die er met de televisie vandoor gaat.
1: Oké.
0: Okay. Ik ga voor je duimen, Sharif. En succes met de boodschappen, hè.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Denk je nu van, joh, ik wil ook nog een plekje bemachtigen morgenochtend bij Lars en Teken. Nog 2 plekken te vergeven.

0: Slierokorst en ik drink rosé.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio Rel op dinsdagavond. Dinsdag, dat betekent sinds vorige week dialect dinsdag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar liedjes uit een bepaalde provincie. Zometeen geven we een slinger aan een rat, daar komt de provincie uit. En vervolgens aan jou om een liedje in de streektaal uit die provincie uit te zoeken. En even voor de duidelijkheid, als we op Friesland uitkomen, dan gaat het uiteraard niet over een dialect, maar over de Friese taal. Hè. Mogen duidelijk zijn, we gaan slingeren. Vorige week was het Brabant, zal het vandaag worden. En het is geworden, de kleinste provincie van Nederland, Drenthe. We zijn dus op zoek naar een liedje in het Drents dialect. Een liedje in het Drents. Heb je een suggestie, een liedje in het Drents? Drop hem dan nu in de Radio NL-app en bepaal zometeen het laatste rondje.

0: aankomende vrijdagavond. Dan is het zover. Radio NL Zomertour in Assen. Toegang is gratis. En een exclusief live optreden van deze man. Dat wil je niet missen. Ook live te volgen op Radio NL uiteraard. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. We hebben net een slinger aan het rad gegeven op Dialect Dinsdag. En vandaag de provincie Drenthe. Zoals Erik Hopman uit Helmond het mooi weet te omschrijven. Drenthe, de kleinste, maar ook een van de leukste provincies. Nou, zo is het inderdaad wel. En Erik vraagt ook direct het liedje dat het meest aangevraagd wordt vanavond aan. Mogen duidelijk zijn waarom, want volgens mij is dit het liedje in het Drents wat de allergrootste hit is geweest in heel Nederland. Dus volgens mij, of je nou in Middelburg bent of in de kop van Ameland, iedereen kan het liedje meezingen. Skik en opfietsen. Fijne avond.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Dit is
3: Radio NL.
2: Radio NL.
3: Hier hoor je...
4: Ik ga zwemmen in mijn cardilemma. Een echte tijger is niet te temmen.
3: Altijd aan.
4: Alles wat ik wil, dat ben jij. Om mijn hart te delen. Alles wat ik wil, dat ben jij.
3: Ja, jij.
2: Radio NL. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Dit is Radio NL.
2: Radio NL.
3: Hier moet je zijn voor...
4: Vroeger, op de markt in Italia. Heb ik mijn hart verloren aan die mooie Amalia.
3: Radio NL.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
6: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
13: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
14: De Zomertour.
13: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
1: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vuur in de natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Ook voor thuisbezorgd wordt het te warm. Morgen wordt er geen eten rondgebracht. Vanaf 12 uur in de middag, zegt een woordvoerder. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft thuisbezorgd rondrijden. Het gaat alleen om de eigen bezorgers. Restaurants die zelf leveren, moeten hun eigen keus maken. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
20: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
21: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Bioromal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
16: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
15: en natuurlijk deze.
16: De vlam in de pijp.
15: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
17: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: Altijd de eerste met nieuwe Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL, altijd aan.
2: Scusi, bella donna. Quattro voor

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
2: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
1: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
2: De Zomertour.
1: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
3: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. En voor het WK voetbal waren er twijfels of Cristiano Ronaldo het nog wel kon. Maar in de wedstrijd tegen Oezbekistan heeft hij alle kritieken aan flarden geschoten. Hij scoorde 2 keer en is daardoor de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal had geen kind aan Oezbekistan en won met 5-0. En dan nu het weer van Weer Online. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat alleen maar warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
9: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 74 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Lipton 1,5 liter flessen? 2 plus

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
6: Kijk uit, hier ben ik.
5: En natuurlijk deze.
6: De vlam in de pijp.
5: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
7: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: Nee. Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: Groei je nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: bof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Radio NL vind je ook op YouTube/RadioNLFM.
7: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, proef jij even.
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
7: De Zomertour.
9: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door Liv, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
6: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid, zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm, de minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
26: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
6: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Volkoren havermout 500 gram voor 75 cent. En de Zaanse Hoever yoghurt Griekse stel 2% vet 1 kilo voor maar 1,99. Altijd laag.
9: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
14: Kijk uit, hier ben ik, burn je beugels.
13: En natuurlijk deze.
14: De vlam in de pijp.
13: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
15: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
15: Ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
14: Tot snel op 247wood.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
17: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
18: De Zomertour.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenacht, dit is het AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes, dat zegt marktwaakhond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden, is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In dit gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
0: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelteplekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Down Detector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de twee andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
4: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
2: Het hele land is rood, wit, blauw.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een commissie van de overheid die onderzoek doet naar misstanden bij de jeugdzorg gaat niet opnieuw kijken naar dossiers uit de toeslagenaffaire, dat meldt Trouw. Een aantal toeslagenouders van wie de kinderen uit huis was geplaatst had erom gevraagd. Zij willen nu dat hun gevallen alsnog op een andere manier opnieuw worden bekeken. In een ziekenhuis in Den Haag zijn twee jongens met elkaar op de vuist gegaan, meldt Omroep West. Ze kwamen allebei het ziekenhuis in met steekwonden waarna ze begonnen te vechten. Hoe ze aan die verwondingen kwamen is niet duidelijk, er is niemand aangehouden. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daar voortaan eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En de A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima ligt tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
2: Het hele land is rood, wit, blauw.